0: nog onderzocht. Een rechtbank in Finland heeft de 39-jarige Rus Vojislav Torden veroordeeld tot 12,5 jaar cel voor oorlogsmisdaden in Oekraïne. Hij zou betrokken zijn geweest bij een hinderlaag in de oostelijke regio Luhansk, waarbij 22 Oekraïnse militairen om het leven kwamen. De Russen, waarvan Torden commandant was, gebruikten een vlag van Oekraïne om de manschappen in de val te lokken en te doden. In 2023 werd hij opgepakt op het vliegveld van Helsinki op verzoek van Kiev. En dan nog het weer. Vannacht valt er in het noorden nog een enkele bui en de minimumtemperatuur ligt rond 14 graden. Overdag zonnige periode, droog en het wordt 's middags maximaal 22 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
1: Controle over je gedachten is de regie over je emoties. En dat bepaalt de kwaliteit van jouw leven. Dit leer je tijdens de Brain Bootcamp. Kijk op mindmanagersclub.nl.
2: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Seabreeze, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Seabreeze app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 3 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radio nieuws op Radio Seabreeze. Bij een metaalbewerkingsbedrijf in Eindhoven zijn gevaarlijke stoffen vrijgekomen. De omgeving is afgezet en er komt een gespecialiseerde eenheid uit Rotterdam. Vanuit het gebouw aan de Hurkse straat stijgen gele rookwolken op, maar van brand is geen sprake, aldus de veiligheidsregio. Er zou een ijzeren balk in een bad met salpeterzuur zijn terechtgekomen, waarop er dampen vrij kwamen. In de omgeving zijn metingen uitgevoerd om te kijken of omwonenden risico lopen. President Trump zegt te gaan reageren en Iran hard te gaan raken nadat gisternacht Amerikaanse doelen in Jordanië aangevallen zijn. Bij de aanval zijn 8 ballistische raketten ingezet, maar die zijn volgens Trump op 1 na onderschept en die laatste zou geen gevaar hebben gevormd. En Amerika ontkent de bewering van Iran dat een van hun tankers in de straat van Hormuz op zeemijnen zou zijn gevaren. Volgens het operationeel commando is het opnieuw een poging van Iran om te intimideren met desinformatie. In België zijn 3 vrouwen overleden bij een zwaar auto-ongeluk in een deelgemeente van Charleroi. Volgens Belgische media zijn het 3 zussen. Hun auto reed vermoedelijk met veel te hoge snelheid tegen een andere wagen. De chauffeur daarvan zei stil te hebben gestaan voor een stopbord. De auto met de 3 zussen, tussen de 30 en 40 jaar, crashte tegen een paal en hulp mocht niet meer baten. Of de andere auto daadwerkelijk stilstond.

0: Het wordt 's middags maximaal 22 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
1: Controle over je gedachten is de regie over je emoties. En dat bepaalt de kwaliteit van jouw leven. Dit leer je tijdens de Brain Bootcamp. Kijk op mindmanagersclub.nl.
2: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Seabreeze, want naast de vertrouwde middengolf is er nu ook de Radio Seabreeze app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via je App Store.
3: Seabreeze Classic. After Classic. After Classic. After Classic. Classic Hit.

0: did it was just...
1: Je luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 4 uur.
2: Dit is Francis Dix met het radio nieuws op Radio Seabreeze. Bij een metaalbewerkingsbedrijf in Eindhoven zijn gevaarlijke stoffen vrijgekomen. De omgeving is afgezet en er komt een gespecialiseerde eenheid uit Rotterdam. Vanuit het gebouw aan de Hurkse straat stijgen gele rookwolken op, maar van brand is geen sprake, aldus de veiligheidsregio. Er zou een ijzeren balk in een bad met salpeter

0: In België zijn 3 vrouwen overleden bij een zwaar auto-ongeluk in een deelgemeente van Charleroi. Volgens Belgische media zijn het 3 zussen. Hun auto reed vermoedelijk met veel te hoge snelheid tegen een andere wagen. De chauffeur daarvan zei stil te hebben gestaan voor een stopbord. De auto met de 3 zussen, tussen de 30 en 40 jaar, crashte tegen een paal en hulp mocht niet meer baten. Of de andere auto daadwerkelijk stilstond, wordt nog onderzocht. Een rechtbank in Finland heeft een 39-jarige Rus Vojislav Torden veroordeeld tot 12,5 jaar cel voor oorlogsmisdaden in Oekraïne. Hij zou betrokken zijn geweest bij een hinderlaag in de oostelijke regio Luhansk, waarbij 22 Oekraïnse militairen om het leven kwamen. De Russen, waarvan Torden commandant was, gebruikten een vlag van Oekraïne om de manschappen in de val te lokken en te doden. In 2023 werd hij opgepakt op het vliegveld van Helsinki op verzoek van Kiev. En dan nog het weer. Vannacht valt er in het noorden nog een enkele bui en de minimumtemperatuur ligt rond 14 graden. Overdag zonnige periode, droog en het wordt 's middags maximaal 22 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
1: Controle over je gedachten is de regie over je emoties. En dat bepaalt de kwaliteit van jouw leven. Dit leer je tijdens de Brain Bootcamp. Kijk op mindmanagersclub.nl.
2: Seabreeze. Just look at our webshop for t-shirts, mugs, car stickers, and much more. Just go to our website and click on webshop.

Als jij het beste uit je radio wilt halen, blijf dan op de hoogte van de laatste ontwikkelingen via onze website. Met informatie over onze DJ's, programma's en uitzending gemist.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radio nieuws op Radio Seabreeze. Bij een metaalbewerkingsbedrijf in Eindhoven zijn gevaarlijke stoffen vrijgekomen. De omgeving is afgezet en er komt een gespecialiseerde eenheid uit Rotterdam. Vanuit het gebouw aan de Hurkse straat stijgen gele rookwolken op, maar van brand is geen sprake, aldus de veiligheidsregio. Er zou een ijzeren balk in een bad met salpeterzuur zijn terechtgekomen, waarop er dampen vrij kwamen. In de omgeving zijn metingen uitgevoerd om te kijken of omwonenden risico lopen. President Trump zegt te gaan reageren en Iran hard te gaan raken nadat gisternacht Amerikaanse doelen in Jordanië aangevallen zijn. Bij de aanval zijn 8 ballistische raketten ingezet, maar die zijn volgens Trump op 1 na onderschept en die laatste zou geen gevaar hebben gevormd. En Amerika ontkent de bewering van Iran dat een van hun tankers in de straat van Hormuz op zeemijnen zou zijn gevaren. Volgens het operationeel commando is het opnieuw een poging van Iran om te intimideren met desinformatie. In België zijn 3 vrouwen overleden bij een zwaar auto-ongeluk in een deelgemeente van Charleroi. Volgens Belgische media zijn het 3 zussen. Hun auto reed vermoedelijk met veel te hoge snelheid tegen een andere wagen. De chauffeur daarvan zei stil te hebben gestaan voor een stopbord. De auto met de 3 zussen, tussen de 30 en 40 jaar, crashte tegen een paal en hulp mocht niet meer baten. Of de andere auto daadwerkelijk stilstond, wordt nog onderzocht. Een rechtbank in Finland heeft de 39-jarige Rus Vojislav Torden veroordeeld tot 12,5 jaar cel voor oorlogsmisdaden in Oekraïne. Hij zou betrokken zijn geweest bij een hinderlaag in de oostelijke regio Luhansk, waarbij 22 Oekraïense militairen om het leven kwamen. De Russen, waarvan Torden commandant was, gebruikten een vlag van Oekraïne om de manschappen in de val te lokken en te doden.

0: Je luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 6 uur.
1: Dit is John Stuinstra met het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: 500 inwoners van Nijmegen kunnen vanaf vandaag een half jaar gratis met de trein reizen. Dat kan zowel in de spits als daarbuiten, dankzij een proef van de NS en de gemeente. De proef is bedoeld voor mensen voor wie de kosten van reizen een drempel zijn. De gemeente wil zo ook meer inzicht krijgen in de reisbehoeften van deze groep. Bij meer aanmeldingen wordt er gelood. Ook 1000 inwoners van Amersfoort doen mee aan de proef om een half jaar gratis met de trein te reizen. Vanaf vandaag kunnen Noren afscheid nemen van de overleden koning Harald. Zijn kist staat in de paleiskapel van het Koninklijk Paleis in Oslo opgebaard. Daar kunnen mensen tot aan de uitvaart afscheid van hem nemen. Gisteren is de kist in het bijzijn van familie en de hofhouding naar de kapel gebracht. De uitvaart staat gepland voor volgende week woensdag 9 september. Harald de Vijfde overleed op 89-jarige leeftijd. De overlevingskans van kinderen met kanker is verder verbeterd. Van de kinderen die tussen 2010 en 2014 kanker kregen, was 83% na 10 jaar nog in leven. Dat was bij de groep uit 2005 tot 2009 nog 80%. De verbetering komt vooral door betere diagnoses en behandelingen. Met name bij bepaalde vormen van leukemie en hersentumoren stegen de kansen behoorlijk. Toch overlijdt nog altijd 1 op de 6 kinderen met kanker. De Amerikaanse minister van het leger, Dan Driscoll, stapt op na maandenlange spanningen met defensieminister Hegseth. Driscoll diende zijn ontslag in bij president Trump. Zijn vertrek komt na een reeks ontslagen en veranderingen aan de top van het Amerikaanse leger. Eerder al ontsloeg Hegseth de hoogste legermilitair, generaal George. Het Amerikaanse leger heeft nu geen door de Senaat goedgekeurde leidinggevende meer. Dan nog het weer, vandaag zonnige periode, droog en het wordt 's middags maximaal 22 graden.
1: Tot zover het radio nieuws op Radio Seabreeze.
3: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
4: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
5: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
6: Een nieuwe outfit nodig voor je kids? Bij Kicks shop je de leukste kindermode van topmerken zoals Z8, Jubel en Vigino. Van fijne basics tot zomerse looks. Voor 9:30 besteld is dezelfde werkdag verzonden. Gratis retourneren en achteraf betalen. Shop nu op kicks.nl.
7: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
8: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Seabreeze, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Seabreeze app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via

Non-stop classics, 24 hours a day on Radio Seabreeze, 1395 and 1098 AM.

0: live naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 7 uur.
1: Dit is ons thuisstaan met het radionieuws op Radio Seabreeze. ING verwacht dat de Nederlandse detailhandel dit jaar minder hard groeit dan eerder gedacht. De bank verlaagt de omzetprognose van 4,5 naar 3%. Door de oorlog met Iran en de blokkade van de Straat van Hormuz zijn energie en brandstof duurder geworden. Consumenten houden daardoor minder geld over voor winkels. Vooral bij non-food blijven de bestedingen voorzichtig. Ook stijgen de personeels-, logistieke- en inkoopkosten. Bij een grote Russische aanval met raketten en drones op Kiev en omgeving zijn zeker 4 mensen gedood en 14 gewond geraakt. In de hoofdstad vielen 3 doden. In Boryspil kwam 1 persoon om het leven en raakten 9 mensen gewond, onder wie een kind. Daar werden een appartementencomplex en een bedrijfsgebouw beschadigd. Het was de 6e opeenvolgende dag waarop Kiev en de omliggende regio werden aangevallen. 500 inwoners van Nijmegen kunnen vanaf vandaag een half jaar gratis met de trein reizen. Dat kan zowel in de spits als daarbuiten, dankzij een proef van de NS en de gemeente. De proef is bedoeld voor mensen voor wie de kosten van reizen een drempel zijn. De gemeente wil zo ook meer inzicht krijgen in de reisbehoeften van deze groep. Bij meer aanmeldingen wordt er geloot. Ook 1000 inwoners van Amersfoort doen mee aan de proef om een half jaar gratis met de trein te reizen. Vanaf vandaag kunnen Noren afscheid nemen van de overleden koning Harald. Zijn kist staat in de paleiskapel van het Koninklijk Paleis in Oslo opgebaard. Daar kunnen mensen tot aan de uitvaart afscheid van hem nemen. Gisteren is de kist in het bijzijn van familie en de hofhouding naar de kapel gebracht. De uitvaart staat gepland voor volgende week woensdag 9 september. Harald de Vijfde overleed op 89-jarige leeftijd. Dan nog het weer, vandaag zonnige periode, droog en het wordt 's middags maximaal 22 graden.
2: Tot zover het radio nieuws op Radio Seabreeze.
3: Elke ochtend kijk je weer naar diezelfde keuken. Verouderd, niet meer jouw smaak, maar vervangen is duur en een hoop gedoe. Met Kitchen Makeover geef je je bestaande keuken een compleet nieuwe uitstraling. Zonder sloopwerk en verbouwing. Kitchen Makeover, de look van een nieuwe keuken voor een fractie van de nieuwprijs. Ga naar kitchenmakeover.nl en plan je gratis adviesgesprek.
4: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
5: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Seabreeze, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Seabreeze app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via je App Store.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
6: Martin.
7: Hallo Martin.
6: Hallo. Hallo. Zeg mannetje van de

Een stuk tuig was dat. Little Jimmy Osmond, Long Haired Lover from Liverpool uit 73. Gloria Gaynor daarvoor, How High the Moon uit 76. En de Commodores was de eerste, Brick House uit 78. Hier klinkt elke dag anders. En dan komt een Indiaan minder lopen. Goedemorgen.

Een kateter. Als eerste van de laatste drie. Elf was dat met Stockholm Earth uit 1988. Vroetkerk daarna bij Feet Won't Move uit 1981. Dat smaakt beter waarschijnlijk. En Paul Young was de laatste. Love of the Common People uit 1984. Origineel van Heavenly Brothers. Opnieuw klinken de klassiekers uit je speakers.

van Gerus Papatanasio. Samen met John Anderson. I'll Find My Way Home was een hit in 1982. Rudy Bennett hadden we daarvoor. How Can We Hang On To A Dream uit 67. Origineel van Tim Harnin. En Pussycat was de eerste van de laatste drie. Hey Joe uit 1979. Dusty Springfield heb ik nog voor je. In Private uit 1990. En Billy Ocean met Loverboy uit 1985. Heel veel plezier bij Sea Breeze met de collega's. Graag tot morgenochtend 7 uur. En dank voor de klandizie. Wees lief voor elkaar.

0: Sea Breeze met nu het nieuws van 8 uur.
1: Dit is ons thuisstaan met het radionieuws op Radio Sea Breeze. De Nederlandse Loterij heeft juridische stappen gezet tegen de illegale goksite Sky Hills. De organisatie achter onder meer Staatsloterij en Toto eist dat het platform stopt in Nederland. Sky Hills is hier inmiddels niet meer bereikbaar. Volgens de Nederlandse Loterij richtte de site zich via onder meer TikTok nadrukkelijk op jongeren. Het is de derde illegale goksite waar tegen de organisatie actie onderneemt. Ook roept ze de overheid op harder op te treden. Nederlandse winkeliers hebben in juli 2,8% meer omzet gedraaid dan een jaar eerder. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek nam ook het verkoopvolume toe met 1,8%. Vooral drogisterijen deden goede zaken. Hun omzet steeg met 12,5%. De non-foodsector groeide met 3,6%. Supermarkten noteerden een omzetstijging van 1,6%. Ook winkels in elektronica en recreatieartikelen verkochten meer. Na de plotselinge overstromingen in de Grand Canyon wordt nog één persoon vermist. Eerder was sprake van 15 vermisten. Reddingsteams hebben inmiddels 82 mensen uit de kloof gered. Bij het noodweer kwamen afgelopen weekend 2 mensen om het leven. De vermiste man komt uit de Amerikaanse staat Illinois. Zoekteams onderzoeken wandelpaden en omliggende gebieden. De zoektocht wordt bemoeilijkt doordat opnieuw zware regen wordt verwacht. Het dagelijks leven in Nederland was in augustus 3,3% duurder dan een jaar geleden. Dat blijkt uit een eerste raming van het Centraal Bureau voor de Statistiek. In juli bedroeg de inflatie nog 3,2%. Vooral energie en motorbrandstoffen werden duurder. Die prijzen lagen bijna 12% hoger. Voedingsmiddelen, dranken en tabak werden juist iets goedkoper. Vergeleken met juli stegen de consumentenprijzen met 0,3%. Dan nog het weer, in het zuiden hier en daar een bui, elders af en toe zon. Vanmiddag flinke zonnige periode en vrijwel overal droog, bij ongeveer 20 graden en de matige tot vrij krachtige wind uit het westen.
2: Tot zover het radio nieuws op Radio Sea Breeze.
3: Elke ochtend kijk je weer naar diezelfde keuken. Verouderd, niet meer jouw smaak, maar vervangen is duur en een hoop gedoe. Met Kitchen Makeover geef je je bestaande keuken een compleet nieuwe uitstraling. Zonder sloopwerk en verbouwing. Kitchen Makeover, de look van een nieuwe keuken voor een fractie van de nieuwprijs. Ga naar kitchenmakeover.nl en plan je gratis adviesgesprek.
4: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
5: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
6: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
7: Seabreeze. Just look at our webshop for t-shirts, mugs, car stickers, and much more. Just go to our website and click on webshop.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
8: En dan nu eruit. Vandaag met Milko Roodnat.
9: Goedemorgen.
0: Het is zomer.
8: Op je radio.
0: Dag in dag uit voor een goed geluid. Zomerradio.

0: hoorde To My Father's House, een nummer geschreven door Edwin Hawkins voor zijn eigen groep, namelijk de Edwin Hawkins Singers. Het nummer is met name bekend geworden door de coverversie van de Les Humphries Singers uit 1970. En die hoorde je zo net hier bij Radio Seabreeze. Maar vrienden, het is 8 uur geweest. Ik zit hier met een hele stapel plaatjes, mijn koffie en jij uit bed. En wij zeggen...
1: Good morning, good morning. Sunbeam, gezond, smaak, vroeg, good morning.
0: Ja, want dit is alweer dinsdag, de tweede werkdag van deze week. En ook vandaag natuurlijk opgave Morgenster, zo rond 8:20 de aanwijzingen. 8:30 de oude nieuwsfeitjes van deze datum. En 8:40 de uitslag van de Morgenster.
2: Goedemorgen.
0: En zoals je van ons gewend bent, heel veel lekkere muziek. We gaan maar eens beginnen met een duet uit Nederland. Twee Rotterdammers zijn het eigenlijk. Lee Towers, samen met Anita Meijer. En ze hebben een cover gemaakt van het nummer van Champagne. En dat heet How About Us. En opgenomen in 1985. Ik zeg goedemorgen en blijf lekker luisteren.

you hate me after all.

terug. Hallo, oude muziek hier op de radio. Het vroegochtend van de dinsdag. Bay City Rollers. Terug naar 1975. Ja, een beetje dansmuziek is het wel. Bye bye baby. En nu muziek uit het land van de onbegrensde mogelijkheden. En een vertolking geschreven door Paul Simon. En samen hebben ze het op een plaat gezet. Simon en Garfunkel. En dit is America van het album Bookends.

All come to look for America. Nou, ik weet niet of dat nu nog steeds geldt hoor, maar toen de tijd wel. 1968, want toen kwam dit nummer uit. Op het album Bookends en geschreven door Paul Simon, ik zei het al. En samengezongen door Simon en Garfunkel. Hey, straks gaan we de opgave Morgenster doen, maar we gaan eerst nog wat Nederlandstalig geluid draaien. We gaan terug naar 1964 met een zanger die ik bijzonder waardeer. Heb ik het over Connie van der Bos? En ze zegt: het is genoeg. Nou, wij gaan nog wel even door hoor.

0: En de hoogste tijd voor de aanwijzingen van de Morgenster van vandaag. De band die we vandaag zoeken waren een popgroep uit een vissersdorpje ergens langs het IJsselmeer. En ze bestonden van 1964 tot aan 1985. Zij het met enkele onderbrekingen en waren van 1968 tot en met 1975 een van de meest succesvolle bands van Nederland. Ze ontwikkelden een oorspronkelijk muziekgeluid die de naam Paling Sound meekreeg. Werd voornamelijk gekenmerkt door de dramatiek. De band trapt op in binnen- en buitenland, waaronder Indonesië, Suriname en op de Antillen. En twee albums werden in de Verenigde Staten geproduceerd door L Caps. In 1974 was er een optredenstop van ongeveer een jaar. En in deze periode brachten drie bandleden soloalbums uit. Na een hervatting van de optredens viel de band in 1979 geheel uit elkaar. En vervolgens was er in 1982 tot 1985 een comeback. En in 1994 was er nog een vergeefse poging hierdoor door drie bandleden, maar helaas niks meer geworden. Welke band zoeken we straks? Zo rond 20 voor 9 ga ik je natuurlijk de uitslag geven.
1: Elke werkdag van 8 tot 9 eruit.

opzwepende muziek in de vroege morgen kan toch wel. Doris D en de Pins uit 91 en je hoorde Shine Up. En daarvoor Johnny H. Yes. En de mooie Shattered Dreams uit 1987. En dat stond op het album Turn Back the Clock. En dat nummer kennen we natuurlijk ook nog wel. Het is nog net geen 8:30. Betekent dat we nog even misschien nog wel een plaatje kunnen draaien. Zo voor het oude nieuws. Ach, waarom ook niet. Een kinderkoortje hoorde ik op de achtergrond. En dat is lekker natuurlijk. We gaan terug naar 1965. Met het bekende duo Bob en Lucille Starr. En dit plaatje gaat over Colinda.

0: en Lucille Starr met Colinda uit 1965. Maar het is nu wel 8:30 geweest. Dat betekent dat ze helemaal klaar zit. Ik zeg goedemorgen, Aria.
1: Goedemorgen, Milko. Oude nieuwsberichten, 1 september. In 2007 komen tijdens een vliegshow in Radom in Polen twee piloten om het leven als hun vliegtuigen tegen elkaar botsen. 2004. In een school in Beslan in Noord-Ossetië in Rusland begint de terroristische gijzeling van 1200 kinderen en hun onderwijzers. De Sovjet-luchtmacht schiet in 1983 om raadselachtige redenen een uit de koers geraakte Zuid-Koreaanse Boeing 747 neer. 269 mensen sterven. 1972. In Reykjavik eindigt de match van de eeuw tussen Boris Spassky en Bobby Fischer. Fischer is de nieuwe wereldkampioen schaken. In 1969 plegen in Libië officieren onder leiding van kolonel Gaddafi een staatsgreep. En in 1939 is de invasie van nazi-Duitse troepen in Polen. Dit is de aanleiding tot de Tweede Wereldoorlog. Tot zover de oude nieuwsberichten van 1 september. Nog fijne dag en graag tot de volgende keer.
0: Eruit.

Lekker rustige muziek op de vroege ochtend. Ja, het kan toch ook wel hoor. Diana Warwick, I'll Never Fall In Love Again, heeft ze gezegd. En daarvoor good old Tom Jones. En die is al een hele tijd natuurlijk bezig. I'm Coming Home uit 1967. Maar we zijn dus steeds op zoek naar de Morgenster. Ik had gezegd, het is een band uit Volendam. En ik kan je vertellen dat ze tegenwoordig nog steeds nagedaan wordt door een tribute band. En welke band dat is, ga ik natuurlijk niet zeggen. Maar die komen ook uit Volendam. En die stonden onder leiding van Piet Schilder. Die is helaas overleden, maar opgevolgd door Kees Schilder. Nou, welke band we zoeken, niet die tribute band, maar die echte band uit de jaren 60. Je gaat het straks horen. Na deze van Dusty Springfield. Dit is In Private.

heerlijk om muziek van haar te horen. Dusty Springfield begon ergens in de jaren 50, 60. En de eindigde eind jaren 90 helaas toen ze overleed. Dusty Springfield en je hoorde In Private uit 1990. Maar ik ben al veel te laat. Het is tijd voor de uitslag van de Morgenster. En wie zoeken wij? Wij zoeken namelijk de Volendamse Cats. Had je dat goed? Krijg je van ons natuurlijk dat applaus. Ja, vele hits hebben ze gemaakt. Ik moest een keuze maken uit de vele hits. En ik ben teruggegaan naar 1968 met deze mooie hit. Gaat over een meisje. Ik denk een heel mooi meisje. Namelijk Lia. De Cats.

Brandende Liefde, een Nederlandse film uit 1983 van Aten de Jong. En is verfilmd naar de roman Brandende Liefde van Jan Wolkers. Heeft internationale titel Burning Love. De titelsong werd gezongen door Johnny Lyon, dat hoorde je zo net. En de film werd opgenomen in Villa Betty in Amsterdam. En ruim 400.000 mensen bezochten die film. Ja, dat is toch wel een prestatie. En daarvoor natuurlijk onze morgenster, de formatie The Cats met Lee uit 1968. En ik zei al, ze werden nagedaan de Tribute to the Cat Band. En die komen natuurlijk ook uit Volendam. Ja, in deze plaats moet ik hem nog aankondigen. Iedereen kent hem denk ik wel. Zijn carrière begon in 1968, heb ik het over Barry Ryan. En daarna hebben we echt niet zoveel meer van hem gehoord. Maar deze was wel heel bekend. Zijn doorbraak, dit is Eloise.

En dat was de laatste vocale, je had hem herkend. Eloise van Barry Ryan. Natuurlijk zijn grote hit uit 1968. Maar het zit erop, want het is bijna 9 uur. Betekent dat hij helemaal klaar zit. Elibert Maathuis met zijn maatwerkende muziek. Dit programma is er morgen weer. Ben ik er ook weer. Arie is er ook weer. Dan weer oud nieuws. Een nieuwe morgenster en ook heel veel lekkere muziek. Ik bedank je voor het luisteren. Ik zeg graag tot morgen. Dag, dag.

0: naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 9 uur.
1: Dit is ons thuisstaan met het radionieuws op Radio Seabreeze. Het kabinet heeft 5 nieuwe gebieden aangewezen waar de woningbouw moet worden versneld. Het gaat om locaties in Deventer, Haarlem, Leeuwarden, Maastricht en Weert. Daar moeten tot en met 2035 gezamenlijk ongeveer 30.000 woningen sneller worden opgeleverd. Woonminister Buchholz O'Sullivan heeft de Tweede Kamer hierover geïnformeerd. Voor wegen en andere voorzieningen die de nieuwe woonwijken bereikbaar moeten maken, stelt het kabinet voorlopig geen extra geld beschikbaar. Sommige Nederlandse transportbedrijven proberen brandstofaccijns te ontwijken door goedkoop in het buitenland te tanken. Volgens onderzoek van BNR wordt de diesel daarna overgepompt naar vrachtwagens die in Nederland rijden. Buitenlandse brandstof in een eigen voertuig gebruiken is toegestaan, maar het overtanken of doorverkopen ervan niet. Transporteurs die worden betrapt riskeren een boete. Bij ernstige overtredingen kunnen ze bovendien hun vergunning verliezen en hun transportbedrijf niet langer voortzetten. De Nederlandse Loterij heeft juridische stappen gezet tegen de illegale goksite Sky Hills. De organisatie achter onder meer Staatsloterij en Toto eist dat het platform stopt in Nederland. Sky Hills is hier inmiddels niet meer bereikbaar. Volgens de Nederlandse Loterij richtte de site zich via onder meer TikTok nadrukkelijk op jongeren. Het is de derde illegale goksite waar tegen de organisatie actie onderneemt. Ook roept ze de overheid op harder op te treden. Nederlandse winkeliers hebben in juli 2,8% meer omzet gedraaid dan een jaar eerder. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek nam ook het verkoopvolume toe met 1,8%. Vooral drogisterijen deden goede zaken. Hun omzet steeg met 12,5%. De non-food sector groeide met 3,6%. Supermarkten noteerden een omzetstijging van 1,6%. Ook winkels in elektronica en recreatieartikelen verkochten meer. Dan nog het weer, in het zuiden hier en daar een bui, elders af en toe zon. Vanmiddag flinke zonnige periode en vrijwel overal droog, bij ongeveer 20 graden en een matige tot vrij krachtige wind uit het westen. Tot zover het radio nieuws op Radio Seabreeze.
2: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
5: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
6: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Seabreeze, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Seabreeze app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via je App Store.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
7: 5, 4, 3, 2, 1.
8: Tot 10 uur. Matwerk in de muziek. Presentatie Elibert Maathuis.
9: The greatest music ever made. Classic hits.
10: Seabreeze. Seabreeze AM.

en Play Right. If You Don't Know Me By Now. 1989. Het begin van Maat voor de Kindermuziek op deze 1e september van het jaar 2026. Ja, tot 10 uur ben ik weer bij je met een reis door de muziek. En we kwamen eruit natuurlijk met Milko Roodnat. Hij is bijna klaar met al zijn dingetjes voor de verhuizing. En dan gaat hij wonen in de Achterhoek. Heerlijk. Ja, hij vindt het heerlijk. En wij natuurlijk ook. Woont hij wat dichterbij, kan ik eens vaker op bezoek gaan. Goed, tot 10 uur. En Dan Vogelberg is er met Part of the Plan.

0: Free van John Barry en Kiss Me in the Car. En we gaan naar 1960 voor Nederlandstalig. Hij was de eerste mannelijke Nederlandse deelnemer aan het Eurovisie Songfestival. En als ik zeg wat een geluk, dan zeggen jullie Rudy Karel.
1: Wat een geluk dat ik een stukje van de wereld ben. Dat ik de meisjes van de zeisjes en de merels ken. En dat ik mee mag doen met al wat leeft. En mee mag ademen met al wat adem heeft. Ik ben zo blij dat er in mij altijd narcissen zijn. En dat er vruchten, vlinders, speurens, vogels, vissen zijn.

Ja, Rudy Karel in 1960. En volgens mij was het orkest onder leiding van Dolf van der Linden. Ook zo'n naam die je bij het Eurovisie Songfestival toen in die tijd regelmatig tegenkwam natuurlijk voor Nederland. We gaan naar Scandinavië. The Army of Lovers, Crucified.

Crucified van de Army of Lovers. Dat was een Zweedse popgroep die zich zeer extravagant en opzettelijk kitscherig kleedde en profileerde. En ze deden dat op een geweldige manier. En als je de foto's ziet, dan denk ik, ja, ik snap dat wel. Hele prachtige kleding. En althans, ik vind dat. En ik vind het wel leuk als je het op die manier doet. We gaan naar 1977. De Michael Sager Band. Let's Hold Chance.

0: 1980 kwam dit vandaan. More Than I Can Say van de Britse popzanger Leo Sayer. Maar dat het een Britse popzang was, dat wist je natuurlijk al wel. En we blijven niet in 1980, maar we gaan naar 1960. Tell Laura I Love Her.
1: Laura and Tommy were lovers. He wanted to give her everything. Flowers, presents,

tijdje geleden alweer natuurlijk. 1960, ik zei het al. Tell Laura I Love Her. Ray Peterson was dat. En we gaan naar Niels Sedaka. The Laughter in the Rain.

het elke dag leuk vinden. Zo'n reis door al die heerlijke muziekjes. Want ja, dat zijn er toch zeker. En de volgende zeker ook. I'm leaving it all up to you. Donny en Mary Osmond.

Een stem die je uit duizenden herkent natuurlijk. Ik heb nog nooit een stem gehoord die daarop leek. Natuurlijk, Gilbert O'Sullivan en You Are You. En we gaan naar de coasters. Jackety Jack.

0: don't talk back.
1: Yaggity yak, yaggity yak.
2: Blijft een gek nummer, Jackety Jack van de Coasters. En we gaan naar The Wings of an Eagle. Ja, ik vind het leuk om al die nummers te zoeken en ook lekker te draaien. Russell Morris, hier is die.

Wings of an Eagle, Russell Morris. Midden jaren 70 reed ik elke dag langs zijn huis. Ja, 's morgens al weg naar mijn werk en 's avonds weer terug. Ik heb het over Ben Kramer. Ja, in Hilversum was dat. En ja, zijn vertolking van The Clown.

1971, De Clown van Ben Kramer. En het nummer kwam eigenlijk na het succes van Zai Zai Zai. Want dan komt Ben in contact met Pierre Gardner. En die schrijft de Nederlandse tekst van het nummer uit Frankrijk van de Franse chansonnier Pascal Danel. Allez, viens on danse, dat is eigenlijk het origineel. Hij past de begeleiding van het nummer een beetje aan en dan ontstaat De Clown. Het nummer wordt natuurlijk uitgebracht in Nederland. Het bereikt eigenlijk niet zoveel in de Nederlandse top 40. Maar volgens Kramer is het wel zijn lijflied geworden. Nou, we hebben het gehoord en dan weet je dat meteen ook. En ik heb hem vaak ontmoet, Ben Kramer. Ja, hij zat vaak bij mij live op de locatieuitzendingen bij Radio West in Zuid-Holland. 1975. Barry and Eileen, Britse popduo, If You Go.

die was wonderful. Wally Tax. Weet je het nog? Ja. Het blijft een heerlijk nummer. En, ja, ik kijk op de klok. Betekent dat we toe zijn aan het laatste nummer van Maatwerk in de Muziek vandaag. En straks natuurlijk heerlijk op de koffie bij Tom Poldman. Koffie compleet met heerlijke muziek. En af en toe leuke verhaaltjes. En ach, al die andere gezellige dingen die hij heeft. Hij is dus 7 dagen in de week tussen 10 en 11. Het is maar even dat je het weet. Bij Radio Seabreeze natuurlijk. Ik ben er morgen weer tussen 9 en 10 met Maatwerk in de Muziek. En die laatste plaat, die komt uit 1992. More Than I Can Say. Justin and Mandy. Maak het van je dag. En wie weet, tot morgen. Dag.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 10 uur.
1: Dit is ons thuisstaan met het radionieuws op Radio Seabreeze. Nederlandse zorginstellingen hebben vorig jaar historisch weinig geïnvesteerd. Volgens adviesbureau AI zakten de investeringen in 2025 naar het laagste niveau sinds het begin van de metingen. Vooral vastgoed en digitalisering kregen minder geld. Opvallend is dat de financiële positie van de zorgsector volgens de onderzoekers wel stabiel is en er dus ruimte bestaat om te investeren. Uitstel kan problemen opleveren bij noodzakelijke vernieuwing van gebouwen en digitale zorgsystemen. Geneeskundestudenten van het Erasmus MC bieden soms duizenden euro's om eerder aan hun co-schappen te kunnen beginnen. Door een ongunstige loting dreigen honderden studenten studievertraging op te lopen. In een WhatsApp-groep proberen ze daarom startplaatsen onderling te ruilen. Sommige studenten koppelen daar grote geldbedragen aan. De situatie zou de druk blootleggen die ontstaat door het beperkte aantal beschikbare opleidingplaatsen en de vertraging van hun studie. In de Democratische Republiek Congo zijn volgens de regering inmiddels duizenden besmettingen met het ebola-virus vastgesteld. Ongeveer de helft van de geregistreerde patiënten is overleden. Deskundigen vermoeden dat zowel het werkelijke aantal besmettingen als het dodental hoger ligt. Het gaat om de op één na dodelijkste ebola-uitbraak sinds het virus in 1976 werd ontdekt. De ziekte verspreidt zich via direct contact met lichaamsvloeistoffen van besmette personen of overleden slachtoffers. Het kabinet heeft 5 nieuwe gebieden aangewezen waar de woningbouw moet worden versneld. Het gaat om locaties in Deventer, Haarlem, Leeuwarden, Maastricht en Weert. Daar moeten tot en met 2035 ongeveer 30.000 woningen sneller worden opgeleverd. Woonminister Boekholt O'Sullivan heeft de Tweede Kamer hierover geïnformeerd. Voor wegen en andere voorzieningen die de nieuwe woonwijken bereikbaar moeten maken, stelt het kabinet voorlopig geen extra geld beschikbaar. Dan nog het weer. In het zuiden hier en daar een bui. Elders af en toe zon. Vanmiddag flinke zonnige periode en vrijwel overal droog bij ongeveer 20 graden. En een matige tot vrij krachtige wind uit het westen. Tot zover het radio nieuws op Radio Seabreeze.
2: Organiseer je een evenement? Met entertainment van topacts.nl maak je het echt onvergetelijk. Van privéfeest tot bedrijfsevenement. Al meer dan 30 jaar. Kijk op topacts.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
5: Wat mag?
6: Je weet wel, Mac.
5: Hè?
6: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
7: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
8: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
9: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimte. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. Benacci.com.
10: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Seabreeze, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Seabreeze app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via je App Store.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

0: the beat goes on.
1: And the beat goes on, jawel. Sonny and Cher. Wat leuk, hè? Wat een prachtige plaat hebben die gasten gebracht. Zij is, ja, heerlijk, The Beat Goes On.
2: Dit is Ton Polderman. Met koffie, gebak en vooral veel gezellig.
1: Het is wel dat je het even weet, laatste vrienden. Ja, het is dinsdagmorgen. En ja, even kijken. Zo'n 7 minuten over de klok van 10 uur. De hoogste tijd voor heerlijke muziek en heerlijke koffie hier op Radio Seabreeze 1395. En 1098 AM. Gezelligheid kent geen tijd. We gaan nu even meenemen naar Spanje. Heerlijk, hè, met Los del Rio. Ja, kent u hem nog? Macarena? Ja.

0: cosa buena. Balla tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: Heerlijk, hè? Ja, dat is alweer jaren geleden, hoor, laatste vrienden, ergens in de jaren 90, dat deze plaats toch een enorme grote hit was in ons kleine kikkerlandje. Wat was het heerlijk om naar te luisteren. Mm.
2: Don Polderman.
3: Lekker bak, koffie, kom.
1: Ik denk dat ik vanavond maar eens een feestje ga vieren samen met Gideon. Ja.

0: Ja, lekker feestje vieren vanavond. Dat lijkt me een goed idee. En oh, lekker een hapje en een drankje erbij. En joh, nou, net zoals vanmorgen in Coffee Cup Late met een lekker kopje koffie en een gebakje erbij. Nou ja, we maken er gewoon een lekkere feestdag van vandaag, deze dinsdag. Lijkt me een goed idee.
1: Koffie compleet met Tom Polder.

Ja, zeker weten. Radio Seabreeze met Tom Polderman en Koffie Compleet. Kent u René Klein nog? Ja, dat een fantastische man was dat. En ja, helaas, hij is niet zo heel erg oud kunnen worden. Nee, hij heeft wel een fantastisch mooi nummertje gemaakt. Dus hij is Mr. Blue. Dat kennen we ook nog wel. En eigenlijk krijg ik een beetje kippenvel als ik het hoor.

René Klein en Oh Mr. Blue. Ja, wat hebben we destijds allemaal naar dit liedje geluisterd. En we kregen altijd weer opnieuw kippenvel als we het plaatje hoorden van deze goede man. Ja, even nadat hij deze plaat had uitgebracht, is hij helaas overleden. Put your

Ayodi Satan, ja, geloof het of niet, Radio Sybaris 1395 en 1098. Gezelligheid kent geen tijd en hier is Van Morrison. En heeft het over de bruin ogen, ja, bruinogige meisjes.

0: Heerlijk, hè?
1: Ja, Van Morrison met de Brown Eyed Girl. Ja, het meisje met de bruine ogen. En als je dan tegenkomt, you know, nou, dan zie je een hele leuke meid. Ja, toch? Ik denk het wel. Ja, misschien kent u deze nog wel van de Bluebells. En als je naar Radio Seabreeze luistert, dan ben je altijd jong van je hart.
2: Goedemorgen.

Ja, een liedje wat geschreven is door Robert Hodges en Slobhan Fahey. Ja, heerlijk hè. Jong het hart. Het allemaal gedraaid hier op Radio Sieber is het programma Koffie Compleet. En ja, sommige mensen vragen zich af, zou het hier gezellig zijn? Nou, reken alweer.

0: 1966, toen de Who een fantastische mooie hit had met het nummer Substitute. En dat is toch weer lang geleden. Hmm.
1: Het lekkerste luister je naar Koffie Compleet met zo'n originele Radio Cibris koffiemok.
2: Koffie Compleet.
1: Luister iedere dag van 10 tot 11 met zo'n originele Cibris koffiemok in je hand. Kijk in de webshop en schaf hem aan.
3: Ik ben
4: Koffie Compleet.
3: Goedemorgen.
5: Vandaag met Tom Polderman.

Selke, een leuk plaatje van de groep Highway. Het waren Selke Brabanders, welke uit de omgeving van Kaatsheuvel kwamen. En de Cats, zeggen ze dan. De Cats, Kaatsheuvel is de Cats. En zo wordt het in Brabant genoemd. Een lekker plaatje van deze heren met lekkere muziek hoor. Geldt eigenlijk ook voor de volgende, want Diana Ross en de Supremes die zingen Where Did Our Love Go? Nou, je vraagt je wel eens af.

0: Ja, Diana Ross en de Supremes. Wat een heerlijk nummer. Ik moet altijd lekker meeswingen als ik dit soort platen hoor hier op Radio Seabreeze.
1: Radio Seabreeze. We are going to take you back. Back in time on Radio Seabreeze 1395 and 1098 AM.
0: Ja, zo is het. En de volgende groep welke wij voor u in petto hebben, luister vrienden, die vallen onder de noemer de eendagsvliegen, de One Day Flies. Root Syndicate, ja, het was een Nederlandse band die in 1993 een nummer 1 hit scoorde met Mockingbird Hill. Ja, het was een enige hitsucces, helaas.

0: Nummer is wel gebruikt destijds voor een verzekeringsmaatschappij. Dat is de vrienden de Mockingbird hielden. Wat was dat leuk, hè? Ja, eerlijk is eerlijk. Je moet nog altijd eraan terugdenken. Ja, als je dat plaatje hoorde, dan zie ik altijd weer die man die met zo'n karretje, met een wieltje eraan, een streep aan het trekken was. En ja, dat was in de bergen. Dat ging niet helemaal goed, als je mij vraagt.
1: Coco!
2: This is Radio Seabreeze, now broadcasting on 1395 and 1098 AM, 24 hours a day.
0: Ja, zeker weten. En zo af en toe krijgen we wel eens een heel erg leuk gevoel ervan, hoor. Ja.

Bill Medley en Bobby Hatfield. Ja, hun eerste hit hadden ze in 1965 met You've Got That Love and Feeling. You've Lost That Love and Feeling. Ja, dat is allemaal wat. Goed, lieve luistervrienden. Dat ging net iets niet helemaal goed, zoals u hoorde in het programma. Ja, ja, dat is een foutje van ik zei te gek. Maar goed, dat kan allemaal gebeuren. Ik heb een leuk plaatje van een Nederlandse artiest, luistervrienden. En dan heb ik het over Rocky Pauw. Ga maar eens luisteren naar Weet Je Nog Wel? Die avond in de regen. Nou...

0: Touw was dit met, ja, weet je nog wel, die avond in de regen. Een lekker oud plaatje. Wat, ja, een beetje nieuw leven ingeblazen is. En dat is toch ook leuk, hè? Mm.
1: Go, go!
2: This is Radio Seabreeze, now broadcasting on 1395 and 1098 AM, 24 hours a day.
3: Golden, around the clock.
4: Hier is Ton Polderman.

De Radio's met Bart Peters, jawel, ja, een Belgische popgroep. Welke Bart Peters is, ze heeft hem ja, opgericht. Ja, het was een sprookje trouwens met een bitterzoet einde op zijn Belgisch. 10.

Groovin' van The Rascals uit 1967 alweer. Ja, de jaren 60, dat waren toch jaren waar de mooiste muziek in gemaakt werd, toch? Ik ben het er helemaal mee eens, hoor. Het is tijd om afscheid van u te nemen wat betreft het programma Koffie Compleet voor vandaag. Ik heb het weer met plezier gedaan. Morgen ben ik er weer en zometeen is hij er weer, hè, onze eigen Wiebe. Ja, die maakt er ook wat van. Wat mij betreft een hele fijne dag verder.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 11 uur.
1: Dit is ons thuisstaan met het radionieuws op Radio Seabreeze. Botresten die in het Roggebotse bos bij Dronten zijn gevonden, lagen daar mogelijk al 1,5 tot 6 jaar. Volgens het Nederlands Forensisch Instituut gaat het om een man van ongeveer 1,85 meter met donker haar en een donkere baard en snor. Hij droeg een ketting met een orthodox leren kruis. De resten zijn niet van de sinds 2024. Bij een willekeurige steekpartij op Times Square in New York is een 32-jarige vrouw omgekomen. Een 68-jarige man raakte gewond, maar is inmiddels stabiel. Volgens de politie viel een 49-jarige vrouw beide slachtoffers kort na elkaar aan met 2 keukenmessen. Agenten probeerden haar met stroomstootwapens te stoppen. Toen ze gewapend op hen afliep, schoten ze haar dood. De politie ziet vooralsnog geen aanwijzingen voor terrorisme. Bij een schietpartij in het Gelderse Overasselt is 1 persoon omgekomen. 2 politieagenten raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft meerdere mensen aangehouden en een maïsveld afgezet. Tijdens de zoek- en arrestatieactie loste een arrestatieteam waarschuwingsschoten. Ook werd een politiehelikopter ingezet. Wat er precies is gebeurd en welke rol de aangehouden personen speelden, is nog niet bekend. De politie doet verder onderzoek. Nederlandse zorginstellingen hebben vorig jaar historisch weinig geïnvesteerd. Volgens adviesbureau AI zakten de investeringen in 2025 naar het laagste niveau sinds het begin van de metingen. Vooral vastgoed en digitalisering kregen minder geld. Opvallend is dat de financiële positie van de zorgsector volgens de onderzoekers wel stabiel is en er dus ruimte bestaat om te investeren. Uitstel kan problemen opleveren bij noodzakelijke vernieuwing van gebouwen en digitale zorgsystemen. Dan nog het weer, in het zuiden hier en daar een bui, elders af en toe zon. Vanmiddag flinke zonnige periode en vrijwel overal droog bij ongeveer 20 graden en een matige tot vrij krachtige wind uit het westen. Tot zover het radio nieuws op Radio Seabreeze.
2: Blijf niet rondlopen met voetklachten, laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
3: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagbakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.
4: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Seabreeze, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Seabreeze app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via je App Store.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
5: Hallo, daar zijn we weer.
6: Hoe je hier, ja hier.
7: Oh, mijn schaaf, te gek, echt wel heftig hoor.
8: Landgenoten.
9: Binnen zonder kloppen. Oh, lekker stemmetje, even overnieuw.
10: Binnen zonder kloppen.
11: Maar lekker.
10: Waar is hij nu eind dan? Hallo?
12: Dit is Binnen zonder kloppen met Wiebe Christ.
13: Goedemorgen.
14: Goedemorgen.

0: Radio Sea Breeze, 1098 en 1395 AM.
1: Goedemorgen en welkom bij Binnen Zonder Kloppen. Het meest gevarieerde radioprogramma van het noordelijk halfrond. Bedankt aan de collega's die vanmorgen om 7 uur zijn begonnen. Het vijfde programma op deze dag zit weer stampvol nostalgie. En ik ben de beheerder van dit uur Wereldradio. Mijn naam is Wiebe Christ. Tot 12 uur kun je zoals gewoonlijk van alles verwachten. Ruim 3 handenvol allerraarste deuntjes van toen. Daarvoor zijn deze keer verantwoordelijk Nomad, The Real Thing, Michel Delpech, Call Me Bad, André van Duijm, The Beach Boys, Billy Joel, Golden Earring, Doris Day, Space Trek, The Temptations. En we begonnen de show met Bandolero en Paris Latino. Het haalde de 12e plaats in 1984. Bandolero was in 1968 een Amerikaanse westernfilm. En de Franse band werd in 1983 opgericht door de broers José en Carlos Pérez. Samen met Gilles Merneboussac hadden ze met deze nieuwe band een debuut met de zomerhit Paris Latino. In 1971 maakte de Britse reggae-band Greyhound het nummer Black and White, een coverversie van Sammy Davis Jr. De band kwam voort uit de Rudies en maakte 7 singles.

brengen de Beach Boys Breakaway. The Golden Earring, She Flies on Strange Wings. En nu eerst de Italiaanse zanger Bobby Solo met Una Lacrima sul Viso. En dan met dit lied in 1964 deel aan het Sanremo Festival.

0: Radio Seabreeze.
1: In april bestaat Radio Seabreeze 10 jaar.
2: 10 jaar Radio Seabreeze.
3: 10 jaar Oldies Radio met een vleugje nieuw.
1: Dit jubileum vieren we met een meerdaagse live-uitzending aan boord van het historische lichtschip Texel in Den Helder.
4: Kom je ook radio kijken op 25, 26 en 27 april in Den Helder?
1: Kijk op de website en onze socials voor meer informatie.
5: 10 jaar Radio Seabreeze.
6: De beste.

De Europlaat komt vandaag uit Frankrijk en is van Jean-Michel Delpech uit Poitou, ten westen van Parijs. Zijn grootste hit, Pour un Flirt, kwam uit in 1971 in verschillende talen en landen en haalde vrijwel overal de top 10. In Nederland was dat de

Het tweede setje van drie non-stop wordt bemand door een onzichtbare André van Duin, Doris Day en Frankie Lane met het zijn ook in Nederland welbekende duet Sugar Bush. En nu is de Billy Joel en de ex-alarmschijf You're Only Human uit 1985. Het haalde in de Amerikaanse Billboard-lijst de negende plaats.

Zometeen de Engelse dance music groep Nomads en hun debuutsingle Just a Groove uit 1991. Voorafgegaan door de eveneens Britse soulband The Real Thing en Can You Feel the Force. Dat 11e werd in de top 40 van 1979.

Voor het laatste triootje hebben we gereserveerd de Nederlandse Space Track met Frans Hoeken. Een neef van Rob Hoeken van de bluesband uit 1969 en Which Road Leads to Fairyland. De Amerikaanse hitzelfers Temptations met I Can Get Next to You. En nu is de R&B groep Call Me Bad uit Oklahoma. En I Wanna Sex You Up uit 1991.

Shakeen, die op de Caribbean woonde en de Soul Serenades uitbracht in 1969. Dat brengt ons naar het 12 uur radionieuws, gevolgd door Bart de Zwart en de Middag Breeze. Morgen is er om 11 uur weer een nieuwe BZK met drie handen vol verrassende en swingende uitsmijters van toen en nu op Radio Seabreeze. Tot dan!

0: Sea Breeze met nu het nieuws van 12 uur.
1: Dit is ons thuisstaan met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Botresten die in het Roggebotse bos bij Dronten zijn gevonden, lagen daar mogelijk al 1,5 tot 6 jaar. Volgens het Nederlands Forensisch Instituut gaat het om een man van ongeveer 1,85 meter met donker haar en een donkere baard en snor. Hij droeg een ketting met een orthodox leren kruis. De resten zijn niet van de sinds 2024. Bij een willekeurige steekpartij op Times Square in New York is een 32-jarige vrouw omgekomen. Een 68-jarige man raakte gewond, maar is inmiddels stabiel. Volgens de politie viel een 49-jarige vrouw beide slachtoffers kort na elkaar aan met 2 keukenmessen. Agenten probeerden haar met stroomstootwapens te stoppen. Toen ze gewapend op en afliep, schoten ze haar dood. De politie ziet vooralsnog geen aanwijzingen voor terrorisme. Bij een schietpartij in het Gelderse Overasselt is 1 persoon omgekomen. 2 politieagenten raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft meerdere mensen aangehouden en een maïsveld afgezet. Tijdens de zoek- en arrestatieactie loste een arrestatieteam waarschuwingsschoten. Ook werd een politiehelikopter ingezet. Wat er precies is gebeurd en welke rol de aangehouden personen speelden, is nog niet bekend. De politie doet verder onderzoek. Nederlandse zorginstellingen hebben vorig jaar historisch weinig geïnvesteerd. Volgens adviesbureau AI zakten de investeringen in 2025 naar het laagste niveau sinds het begin van de metingen. Vooral vastgoed en digitalisering kregen minder geld. Opvallend is dat de financiële positie van de zorgsector volgens de onderzoekers wel stabiel is en er dus ruimte bestaat om te investeren. Uitstel kan problemen opleveren bij noodzakelijke vernieuwing van gebouwen en digitale zorgsystemen. Dan nog het weer, in het zuiden hier en daar een bui, elders af en toe zon. Vanmiddag flinke zonnige periode en vrijwel overal droog bij ongeveer 20 graden en een matige tot vrij krachtige wind uit het westen. Tot zover het radio nieuws op Radio Sea Breeze.
2: Elke ochtend kijk je weer naar diezelfde keuken. Verouderd, niet meer jouw smaak, maar vervangen is duur en een hoop gedoe. Met Kitchen Makeover geef je je bestaande keuken een compleet nieuwe uitstraling. Zonder sloopwerk en verbouwing. Kitchen Makeover, de look van een nieuwe keuken voor een fractie van de nieuwprijs. Ga naar kitchenmakeover.nl en plan je gratis adviesgesprek.
3: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
4: Hemdforhem.nl, back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
5: Je brein staat nooit stil. Denken, schakelen, doorgaan de hele dag door. Bonusan Creatine Neurosupport is er voor jou. Ultra zuivere creatine met magnesium. Dat draagt bij aan een heldere geest. Nu 10% korting op Creatine Neurosupport van Bonusan bij de online drogist. Er is er maar één.
6: Seabreeze. Just look at our webshop for t-shirts, mugs, car stickers, and much more. Just go to our website and click on webshop.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

onderweg, in de auto of gewoon lekker thuis op de bank. Je luistert naar Radio Seabreeze. En dank aan Wiebe Christ voor het afgelopen uur binnen zonder kloppen. En in Bart's Middle Breeze, level 42, Ed Sheeran, Duran Duran. En natuurlijk nog veel meer. Maar eerst Kim Wilde en You Came.

betekent letterlijk liefde van mijn liefdes. Waarmee het nummer draait om een diepe en bijzondere liefde. Een aanstekelijke klassieker die je meteen in zuidelijke sferen brengt. In Bart's Middle Breeze.

zit je al aan tafel? Eet smakelijk als je aan het eten bent. Wij hebben een volle pot koffie gezet. We eten een broodje met je mee en drinken een kop koffie onder het genot van mooie muziek hier bij Radio Seabreeze. Ed Sheeran en Photograph.

0: 6th Street, hearing you whisper through the phone. Wait for me to come home.
1: De plaat met de eeuwige roem uit 1967. Een hoopvolle ode aan het Londense leven. The Kings en Waterloo.

0: luister altijd.
1: Je bent afgestemd op de 1098 en natuurlijk de 1395 AM. En ook de stream live.radiosybris.nl.

partijen, de rustige opbouw en de warme zang van Simon Le Bon geven het nummer een veel emotioneler karakter dan veel van hun eerdere hits. De tekst gaat over verlies en de zoektocht naar een manier om na een ingrijpende verandering weer verder te gaan. Een prachtige jaren 90 klassieker die laat horen dat Duran Duran ook heel gevoelig voor de dag kan komen. In Bart's Middle Breeze, Ordinary World van Duran Duran.

Van Wet, Wet, Wet, Wishing I Was Lucky. Ze hebben toegekomen aan het einde van dit radioprogramma. Straks na 1 uur Paul van der Mark met zijn muziekboutique. En voor de rest van de programmering kijk je op de website www.radiosybris.nl. En wij hebben nog één plaat te gaan. Dat is de plaat van Andrew Gold. En thank you for being a friend. Thank you for listening. Dankjewel voor het luisteren. Dit was weer een aflevering van Bart's Middag Breeze. Heel graag tot morgen. Dan zijn we er gewoon weer na het nieuws van 12 uur hier op Radio Seabreeze. Graag.

0: luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Jorien Ballast met het radio nieuws op Radio Seabreeze. EU-buitenlandchef Kallas wil dat Oekraïne zo snel mogelijk extra luchtverdedigingsraketten krijgt. Volgens haar is een tekort aan luchtverdediging op dit moment het grootste probleem voor Oekraïne. Ze roept EU-landen op om raketten waarvan de houdbaarheid bijna verloopt af te staan, zodat Oekraïne zich beter kan beschermen tegen Russische aanvallen. Juli en augustus waren de dodelijkste maanden in het land. Verschillende EU-landen willen hun Patriot-raketten nu niet afstaan. De twee agenten die gewond raakten bij een schietpartij in Overasselt zijn buiten levensgevaar. Er zijn op verschillende plekken verdachten aangehouden, maar het is niet duidelijk of die ook met de schietpartij te maken hebben. Een maïsveld bij Overasselt is afgezet waarin mogelijk voortvluchtigen zitten. De boerderij waar het incident plaatsvond werd vorig jaar ook al beschoten. De politie onderzoekt nu of die beschieting verband houdt met deze nieuwe schietpartij waarbij 1 dode viel. JA21-leider Eertmans vindt dat de VVD een fout heeft gemaakt door bij de begroting zowel links als rechts de oppositie tegemoet te komen. In zijn ogen houd je op die manier niemand tevreden. VVD-fractievoorzitter Brekelmans verdedigt die aanpak juist. Volgens hem kun je met een minderheidskabinet per onderwerp andere meerderheden zoeken. Eertmans noemt dat onwaarschijnlijk omdat de coalitie verdeeld is volgens hem. Brekelmans wil in ieder geval geen nieuwe verkiezingen. En IKEA verlaagt vanaf vandaag de prijzen van meer dan 1500 producten in Europa. De Zweedse meubelketen trekt daar ongeveer 1,2 miljard euro voor uit. Gemiddeld worden de producten 15-25% goedkoper. Het gaat onder meer om populaire kasten, slaapkamermeubels en fauteuils. IKEA wil klanten zo tegemoetkomen die last hebben van de stijgende kosten van levensonderhoud. Ook in de Verenigde Staten en Azië gaan de prijzen omlaag bij het bedrijf. Het weer. Flinke zonnige periode en vrijwel overal droog bij ongeveer 20 graden en een matige tot vrij krachtige wind uit het westen. Tot zover het radio nieuws op Radio Seabreeze.
2: Zie jij ook dat je advertentiebudget weglekt aan mensen buiten je regio? Met lokaaladverteren.nl sta je op premium sites als nu.nl, ad.nl en Buienradar alleen in jouw gekozen gebied. Al vanaf 10 euro per dag met gratis voorbeeldbanner en binnen 24 uur een gratis campagnevoorstel. Check de mogelijkheden op lokaaladverteren.nl.
3: Elke ochtend kijk je weer naar diezelfde keuken. Verouderd, niet meer jouw smaak, maar vervangen is duur en een hoop gedoe. Met Kitchen Makeover geef je je bestaande keuken een compleet nieuwe uitstraling. Zonder sloopwerk en verbouwing. Kitchen Makeover, de look van een nieuwe keuken voor een fractie van de nieuwprijs. Ga naar kitchenmakeover.nl en plan je gratis adviesgesprek.
4: Hemdvoorhem.nl, back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
5: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
6: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Seabreeze, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Seabreeze app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via je App Store.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

de zanger Visage. Hij was een van de oprichters van Ultravox. Daarna had hij een grote solo-hit met dit Fade to Grey. Eigenlijk in heel Europa. En we gaan in de jaren 60 met Garage Rock. Dit zijn de Trogs.

wild thing, I think I love you. But I wanna know for sure.

Ik krijg hier de vraag, wat bedoel je met garagerock? Nou, dat waren bands die speelden graag in garages. En daar had de slaggitaar een overheersende rol. Hoorde je ook in dit Wild Thing in een en als slaggitaar. Waar de Trox uit de jaren 60. En dit zijn de Bee Gees. He is a liar.

eigenlijk het meest populaire in de jaren 60 en in de tijd dat het album Saturday Night Fever uitkwam. En daarna werd het toch allemaal wat minder, hoewel het wel aardige nummers blijven. Hoor, He's a Liar, dat waren de Bee Gees. En kijk eens naar de klok, we zijn eigenlijk al veel te laat. Eentje draaien uit die galerij de Rollands Glorie, waar we straks overigens een nummer aan gaan toevoegen. Een track van de eerste officiële Nederlandse echtscheidings-LP destijds. Laten we dat de CD. Joep van het Hek. En hij had een vriendin.

0: Drone. String.
1: Heel lang geleden won ze met dit liedje het Euro Songfestival. Sandy Shaw en de Puppet on a String. En dit is Sailor. We gaan naar de jaren 70 met Girls.

0: Just Wanna Have Fun. Maar dat geldt volgens mij ook wel voor de boys, hoor. Cindy Lauper was dat. En die ga je iets doen. Maar van mensen die verstand hebben van radiomaken zeggen, dat mag je nooit doen.
1: Naast de hitlijst gevallen.
0: Want naast Cindy Lauper ga ik weer een plaat draaien van een vrouwelijke artiest. En dat, het schijnt niet te mogen. Twee keer een vrolijk artiest achter elkaar, maar ik ga het toch doen. Een nummer dat het niet gehaald heeft, de Amerikaanse zangeres Lizzo. Don't Make Me Love You.

0: naast de hitlijst gevallen Lizzo, Don't Make Me Love You, nummer uit maart van dit jaar. Toen was de lente net begonnen, hadden we nog geen flauw idee wat voor hete zomer we zouden krijgen.
1: Zomer, je kunt er niet omheen. Pas muziek, boutique.
0: We bouwen even een rustmoment in het programma. Dan naar de jaren 70. Ik vond dat ze heerlijke muziek maakten. Je kon er zo heerlijk op schuifelen. Aphrodite's Child. Begint die een beetje te herkennen? Dit is Rain and Tears.

wat kon je daar heerlijk op schuifelen. Hij is ook nog Spring, Summer, Winter en Fall and I Want to Live. En voor de uitgesteld met als zanger Demis Roussos, die later natuurlijk wereldberoemd zou worden met zijn solo hits.

Ja, daar waren ze goed in, hè, die jongens van Exception. Het gebruiken van mooie klassieke thema's en dat dan helemaal moderniseren. Dit was het 1969, de Fifth. En ik had het je al beloofd voor van de week een keer. Ga wat meer instrumentale muziek maken, want er is zoveel mooie

Maar er is ook veel Nederlandstalige mooie muziek. En we gaan er eentje toevoegen aan de Galerij der Hollands Florida playlist. Die je kunt volgen op Spotify. Een mooie combinatie. Ze hadden volgens mij ook wel wat met elkaar. In ieder geval, er zat heel veel chemie tussen die twee. Lisbeth List en Ramse Shaffi. En dit is aan de andere kant van de heuvels.

De Four Tops zijn een klassieker, oorspronkelijk van Tim Harden uit 1966. Bobby Darin nam het ook op in het jaar 1966. Maar uiteindelijk de grootste hitversie was die van de heren die je net hoorde. Motown-artiesten, de Four Tops, en dit zijn de Intruders.

0: Philly Soul van het Philadelphia International label The Intruders. En She's a Winner. Kijk even naar de klok. We hebben nog tijd voor twee. En één daarvan is van Van Morrison. Dit is Brown Eyed Girl. En daarmee zitten we deze dinsdagmiddag hier bij Seabreeze in 1968.
1: Hey, where did we go? Days when the rains came.

wordt terecht op mijn vingers getikt dat het niet 1968 was, voor zover je dat belangrijk vindt. Maar het was 1967 dat hij scoorde met Brown Eyed Girl. En vrienden, wij gaan er dansend uit op deze dinsdagmiddag hier bij Radio Seabreeze. Hazel Dean, Searching, I Gotta Find a Man. Zometeen veel plezier met Leo Schipper en wat mij betreft tot morgenmiddag.

0: luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 2 uur.
1: Dit is Jorien Ballast met het radionieuws op Radio Seabreeze. Justitieminister Van Wil zegt dat geweld zoals bij de schietpartij in Overasselt niet wordt getolereerd. Bij die schietpartij kwam 1 persoon om het leven en raakte 2 agenten gewond. Zij zijn niet in levensgevaar. Op beelden is een grote groep gewapende mannen te zien die 's nachts door het Gelderse dorp liep. In Overasselt zijn nog altijd veel politie en hulpdiensten aanwezig. De boerderij waar het schietincident plaatsvond werd vorig jaar ook al beschoten. Mogelijk is er een verband. Zeker 4 mensen zijn gedood door Israëlische aanvallen op de Gazastrook, onder wie 3 kinderen. Volgens gezondheidsfunctionarissen kwamen in Gazastad 2 kinderen en een vrouw om het leven. In Deir el-Bala werd een meisje gedood toen Israëlische troepen het vuur openden. Er vielen ook meerdere gewonden. Het Israëlische leger zegt doelen te hebben aangevallen om dreigingen tegen zijn troepen weg te nemen. Het staakt het vuren dat sinds oktober geldt wordt genegeerd. EU-buitenlandchef Kallas wil dat Oekraïne zo snel mogelijk extra luchtverdedigingsraketten krijgt. Volgens haar is een tekort aan luchtverdediging op dit moment het grootste probleem voor Oekraïne. Ze roept EU-landen op om raketten waarvan de houdbaarheid bijna verloopt af te staan, zodat Oekraïne zich beter kan beschermen tegen Russische aanvallen. Juli en augustus waren de dodelijkste maanden in het land. Verschillende EU-landen willen hun Patriot-raketten nu niet afstaan. En de nieuwe Noorse koning Haakon heeft in het parlement zojuist de grondwettelijke eed afgelegd. Daarmee begint officieel zijn koningschap nadat zijn vader Harald vorige week overleed. Haakon werd direct na het overlijden van zijn vader koning. Een kroning is er niet in Noorwegen. Bij de plechtigheid met de koninklijke familie ontbrak koningin Mette Marit, omdat ze na haar longtransplantatie weer gezondheidsproblemen heeft. Na de eed hield Haakon een korte toespraak, gevolgd door het volkslied. Het weer. Flinke zonnige periode en vrijwel overal droog bij ongeveer 20 graden en een matige tot vrij krachtige wind uit het westen. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
0: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
2: Ontdek Suriname met de Torarica Group. Waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
3: Start de motor! De boerderij wacht!
4: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
5: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimte. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. Benacci.com.
6: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Seabreeze, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Seabreeze app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via je App Store.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

overleed in het jaar 2022. En we praten natuurlijk over Bobby Rydell. En had een hele grote hit in het jaar 1960. Sway. Leuk dat je erbij bent. Goedemiddag. Mijn naam is Leo Schipper. En ik ben bij je tot aan 4 uur. Doe ik eerst nog even Paul van der Mark bedanken met zijn muziekboutique natuurlijk het voorgaande uur. Daar hebben we uiteraard weer heel erg van genoten. En we gaan 2 om 2 verder. En dat gaan we om te beginnen maar eens doen met een nummer uit het jaar 1983 van Shark Attack. Hier is Dark is the Night.

0: is echt weer zo'n nummer wat eigenlijk door heel veel artiesten is vertolkt. Want oorspronkelijk komt het eigenlijk uit het jaar 1953. En is het een compositie, of eigenlijk is het gezongen door Daryl Klin, zo heette deze beste man. Maar natuurlijk kennen we ook deze uitvoering dus van de Orioles. En misschien nog wel de betere uitvoering in de uitvoering van Elvis Presley inderdaad. Goed, dus even kwart over twee. Tijd voor Nederlandstalige muziek. En het is wel een hele mooie gedenkwaardige van Bob Bauer. Voor niks uit 1976.
1: Vanmiddag was mijn vrouw in de keuken bezig met het eten. Toen ons zoontje plotseling binnenkwam. Met een papiertje in zijn hand. Hij liep naar de toer en gaf het aan haar. En terwijl ze haar handen afdroogde en haar schort, las ze wat erop stond. Schuur opruimen. 5 gulden. De hele week mijn bed opgemaakt. 1 gulden. Boodschappen doen. 50 cent. Op mijn broertje gepast terwijl jij boodschappen deed. 25 cent. De vuilnisbak buiten zetten. 1 gulden. Voor het halen van een goed rapport. 5 gulden. En ook nog de tuin aangeharkt. 2 gulden.

1975. Ja, dat was het. En terwijl hij vol verwachting naar zijn moeder opkeek, zag ik hoe de herinneringen door haar heen flitsten. Toen pakte ze een pen, draaide het blaadje om

Toen hij dat gelezen had, stonden zijn ogen vol grote tranen. En heel zacht zei hij: Mami, ik hou van je. Heus waar. Toen nam hij de pen uit haar hand en schreef met grote hanenpoten: Nota voldaan. Als je het allemaal optelt,

En ik heb een LP uit de kast getrokken hier. Met allemaal wijsjes uit discotijd 1983. En daar stond dit nummer dus ook op van Central Park en Everything You Do. Goed, laten we gauw even doorgaan naar wat anders. Muziek van QB and the Blizzards. En dat is eigenlijk gewoon Nederlandse muziek. Afkomstig uit het Drentse Grollo. QB and the Blizzards bestond oorspronkelijk uit Harry Musquet, Elko Gelling, Nico Schreuder en Hans Kins. En we gaan even terug naar het jaar 1969 met die Apple Knockers.

staat afgebeeld met een hele grote hangsnor op het hoes van de LP. Leapy Lee, zo noemde hij zich. Dat was eigenlijk ook de naam van Lee Quayam. En hebben dit nummer Little Arrows in het jaar 1968 een aardig hit. Hij bereikt in ieder geval de nummer 2 in de Engelse hitparades. En dat zal hij hier toch ook wel eens een beetje gedaan hebben. Wat iets anders. In het teken van de grote muziekovergangen gaan we even richting de jaren 80. Met een beetje scratch en rapmuziek van Fun Fun en Happy Station.

0: En even terug naar het jaar 1974. Dat natuurlijk met de Cats uit Volendam. Be My Day. En de Cats die hebben toen bestaan tussen 1964 en 1985.
1: 2 on 2. Dit is Leo Schipper. Sibrita M. 2 on 2.
0: En we gaan weer even terug in de tijd met Mark Dinning en Teen Angel. Teen Angel.

van Steeler's Wheel. Opgericht in het jaar 1971 door Joe Egan en Gary Rafferty. En ze staat hier een beetje omschreven als een beetje de Britse versie van Crosby, Stills, Nash en Young. Jawel. Voor de volgende is een hele mooie, maar niet origineel van haar, van Linda Ronstedt. Love Me Tender.

En ik zit er altijd weer een beetje te genieten als ik dit soort plaatjes tegenkom. Van de Love Affair bijvoorbeeld, de Rainbow Valley. En we kennen de Love Affair eigenlijk het beste van het nummer, die Everlasting Love. Maar zoals deze, ja, die hebben ze dus ook echtelijk wel gemaakt. Iets anders, een beetje Nederlandstalige muziek van het Nederlands Artiestenkoor. En die zingen samen, Joost, die mag het weten.

damesgroep met alleen maar dames. Ja, dat zie je eigenlijk niet zo heel veel. Maar dit waren dus de Broods. Een Utrechtse stel dus. We staan uit Helene Schuttevaar, Judith Vuldauer, Lutkaart Metzaerts en Beb.

er best eentje van. Zing, zing, zing, zing. En dan doen ze de Ballroom Big Band Version. Zo staat het hier zo mooi op de LP vermeld. Goed, voor de volgende. Gaan we richting de jaren 60. Gaan we doen samen met de Kings. Hier is Set Me Free.

even helemaal terug naar het jaar 1972. Nou, toen ik de dame die zichzelf elke keer weer opnieuw uitvond. Zoals kun je het wel een beetje zeggen. Toen ik in eerste instantie opgetreden altijd met, zeg maar man, Sonny. Later toen ik helemaal solo gegaan. En ook in het jaar 1972 was dat dus met het nummer Gypsy, Tramps and Thieves. Goed, ik kijk even naar de klok. Het is bijna 3 uur. Dat betekent dat we ruimte gaan maken voor het nieuws en wat berichten. En dan gaan we doen met Roomba Tomba. En dat van Martin Wilms en zijn orkest. En daarmee zeg ik tot zo.

0: Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 3 uur.
1: Dit is Jorien Ballast met het radionieuws op Radio Sea Breeze. De bezuinigingen op de sociale zekerheid zijn grotendeels van tafel. Dat bericht RTL Nieuws op basis van Haagse bronnen. In het akkoord tussen de coalitiepartijen zou verder nog staan dat het eigen risico in de zorg een jaar later pas omhoog gaat. Om de koopkracht te herstellen wordt 1,5 miljard euro uitgetrokken. Tegelijkertijd gaat de belasting voor hoge inkomens met 750 miljoen euro omhoog. Gisteravond bereikte het minderheidskabinet een akkoord. Er is nog steun nodig van oppositiepartijen. België dreigt uit de gezamenlijke deal met Nederland voor 4 nieuwe fregatten te stappen vanwege de vertraging en de flink hogere kosten. De schepen zouden eerst 600 miljoen euro kosten, maar inmiddels is dat 1,3 miljard. België kijkt daarom ook naar andere scheepsbouwers, onder meer in Frankrijk en Turkije. Defensiestaatssecretaris Boswijk snapt de Belgische zorgen, maar blijft hoopvol. Volgens hem is de samenwerking tussen Nederland en België veel meer waard dan alleen deze fregatten. Zeker 4 mensen zijn gedood door Israëlische aanvallen op de Gazastrook, onder wie 3 kinderen. Volgens gezondheidsfunctionarissen kwamen in Gazastad 2 kinderen en een vrouw om het leven. In Deir el-Bala werd een meisje gedood toen Israëlische troepen het vuur openden. Er vielen ook meerdere gewonden. Het Israëlische leger zegt doelen te hebben aangevallen om dreigingen tegen zijn troepen weg te nemen. Het staakt het vuren dat sinds oktober geldt wordt genegeerd. En een zeldzame gouden munt uit Curaçao heeft in de Verenigde Staten omgerekend ruim 336.000 euro opgeleverd. Dat is een recordbedrag voor een munt uit de voormalige Nederlandse kolonie. Het gaat om een munt uit ongeveer 1815 van 180 reaal, de vroegere munteenheid van het eiland. Er zijn wereldwijd maar 6 exemplaren van bekend en deze munt is volgens het veilinghuis in goede staat. In de oorspronkelijke Braziliaanse munt zijn door Curaçao destijds echtheidskenmerken geslagen. Het weer. Flinke zonnige periode en vrijwel overal droog bij ongeveer 20 graden en een matige tot vrij krachtige wind uit het westen. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
0: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
2: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
3: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
4: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
5: Elke ochtend kijk je weer naar diezelfde keuken. Verouderd, niet meer jouw smaak, maar vervangen is duur en een hoop gedoe. Met Kitchen Makeover geef je je bestaande keuken een compleet nieuwe uitstraling. Zonder sloopwerk en verbouwing. Kitchen Makeover, de look van een nieuwe keuken voor een fractie van de nieuwprijs. Ga naar kitchenmakeover.nl en plan je gratis adviesgesprek.
6: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Sea Breeze, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Sea Breeze app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via je App Store.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

luisteren naar het jaar 1975. En dat met Big Mouth en Little Eve. En Little Eve, dat was Ingrid Kupp. En Big Mouth, dat was natuurlijk Willem Duin. We hebben natuurlijk vele jaren wat samen gezongen. En Willem Duin is daarna ook nog met anderen verder gegaan. En uiteindelijk ook solo. Goed Nederlandstalige muziek. We doen het maar weer even een keer. André Hazes, hier is Zondag.

was dus Traai en dat uitgevoerd door Stan Freeberg. En deze Stan Freeberg, dat was dus een Amerikaans acteur en ook een stemacteur. En dat is misschien toch ook een klein beetje te horen. En hij heeft dus ook geprobeerd in ieder geval te zingen. Goed, voor de volgende is een plaatje wat al heel lang hier op het stapeltje ligt en wat ik maar niet aan toe kom. Dean Martin, Return.

even naar het jaar 1970 en dat met de Marmalade. En Bert uit Schotland. En dit was het nummer Rainbow, inderdaad. Net even een klein beetje een stressmomentje, want ja, sommige singles zijn heel kort. En ja, je moet altijd de vorige plaat eraf halen, de volgende erop leggen en dan maar hopen dat er iets goeds op staat. Maar als dat dan niet zo is, nou, dan moet je heel snel wisselen en naar wat anders gaan. En als je een plaatje erop hebt liggen van 2 minuten, dan is dat niet lang.

0: tot zover maar even de muziek afkomstig van The Nice, The Cry of Eugene. Een beetje een apart plaatje, moet ik eerlijk zeggen. Maar wel een heel aparte, dus een mooie dus. Door met José Feliciano, Que Será.
1: Que Será.

even een lekker plaatje terug in de tijd. En dat van Dick en Didi. En die is genaamd Young and in Love. Goed, het is ondertussen 4:15. Weer even tijd voor wat Nederlandstalige muziek. En daarvoor gaan we weer even richting het jaar 1983 dit keer. Nederlandstalige muziek dus afkomstig van het Circus Custus. En die hadden hier een hele grote hit mee in dat jaar. Genaamd Verliefd.

eigenlijk toch wel een klein beetje een plaatje met wat jeugdsentiment. Want ik ben toen een beetje plaatjes gaan draaien natuurlijk. In eerste instantie met natuurlijk de platencollectie van je ouders. En daar zat dit dan eigenlijk ook bij. Carrie Bucket en de Union Cap uit 1968. En het nummer Young Girl. We blijven nog even in dat jaar met Neil Diamond. Hier is Brooklyn Roads.

iedere week dat ik wel wat Franstalige muziek in mijn programma probeer te verwerken. Maar dan ben je bijna aan het eind van het programma gekomen. En dan kom je ineens tot de conclusie dat je dat al bijna bent vergeten. Gérard Lenormand was dat, de melodie du vent, inderdaad. En dan maakt de tijd wel bijna 4 uur. Zo direct natuurlijk is het weer de beurt aan Hans de Knecht met zijn Middle of the Road Show. En vanaf 5 uur natuurlijk ook weer Wieber Barkie met zijn Barkies Bonanza. En vanaf 6 uur natuurlijk ook weer Wim de Groot met zijn Rockwave-programma. En uiteraard hebben we daarna nog heel veel andere programma's hier op Radio Sirius. Ik zal wat dat betreft gewoon 24 uur per dag aan laten staan. Goed, ik ga je verlaten met die Elmans Brothers Band en dat nummer Jessica. En daarmee zeg ik tot de volgende week.

0: Sea Breeze met nu het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Jorien Ballast met het radionieuws op Radio Sea Breeze. De bezuinigingen op de sociale zekerheid zijn grotendeels van tafel. Dat bericht RTL Nieuws op basis van Haagse bronnen. In het akkoord tussen de coalitiepartijen zou verder nog staan dat het eigen risico in de zorg een jaar later pas omhoog gaat. Om de koopkracht te herstellen wordt 1,5 miljard euro uitgetrokken. Tegelijkertijd gaat de belasting voor hoge inkomens met 750 miljoen euro omhoog. Gisteravond bereikte het minderheidskabinet een akkoord. Er is nog steun nodig van oppositiepartijen. België dreigt uit de gezamenlijke deal met Nederland voor 4 nieuwe fregatten te stappen vanwege de vertraging en de flink hogere kosten. De schepen zouden eerst 600 miljoen euro kosten, maar inmiddels is dat 1,3 miljard. België kijkt daarom ook naar andere scheepsbouwers, onder meer in Frankrijk en Turkije. Defensiestaatssecretaris Boswijk snapt de Belgische zorgen, maar blijft hoopvol. Volgens hem is de samenwerking tussen Nederland en België veel meer waard dan alleen deze fregatten. Duitsland wil langdurige gasdeals sluiten met Algerije. De Duitse minister van Buitenlandse Zaken, Wadepul, praat daarover met de regering en het bedrijfsleven in Algerije. Hij noemt het land een betrouwbare gasleverancier voor Europa. Duitsland wil minder afhankelijk zijn van gas uit Noorwegen en de VS. Algerije heeft de grootste gasvoorraden van Afrika. Door de hogere gasprijzen is de Europese gasmarkt momenteel gespannen. En een zeldzame gouden munt uit Curaçao heeft in de Verenigde Staten omgerekend ruim 336.000 euro opgeleverd. Dat is een recordbedrag voor een munt uit de voormalige Nederlandse kolonie. Het gaat om een munt uit ongeveer 1815 van 180 reaal, de vroegere munteenheid van het eiland. Er zijn wereldwijd maar 6 exemplaren van bekend en deze munt is volgens het veilinghuis in goede staat. In de oorspronkelijke Braziliaanse munt zijn door Curaçao destijds echtheidskenmerken geslagen. Het weer, flinke zonnige periode en vrijwel overal droog bij ongeveer 20 graden en een matige tot vrij krachtige wind uit het westen. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
2: Op zoek naar 100% natuurlijke huidverzorging? Bij de online drogist vind je nu het nieuwe Hydrating Serum Plus van Dr. Hauska. Intense hydratatie door de natuur en met antioxidanten. 100% natuurkracht van Dr. Hauska. Voor elk huidbeeld. De online drogist. Er is er maar één.
3: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
4: Mensenrelatie, Radboud Visser.
5: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
4: Jazeker.
6: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
7: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
8: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. Eén systeem, alle toepassingen. Tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op high-clean.com. HiClean. Eén steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
9: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast 20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast 20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
10: Seabreeze. Just look at our web shop for t-shirts, mugs, car stickers, and much more. Just go to our website and click on web shop.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

De vrouw die zich enorm genaaid voelde toen Hermes House Band uit Rotterdam er ook flink mee in de hand ging. I Will Survive, daar gaat Gloria Gaynor. Al begin van weer een lekker uurtje voltooid verleden tijd. Lieve mensen, waar ik op deze avond kloot, wees welkom. Dit is de Middle of the Road Show.

En ik kan zelf al een klein beetje in het verleden een soulkicker geweest. En, ja, dit stond inderdaad ook op een lijstje. Philadelphia International Records bracht het uit. Dus Philly Soul, Pennsylvania, daar komen ze eraan, 1977, McFadden en Whitehead. Terug in de middel of de roadshow, wat een plaat thuis hoor. Zometeen een fijne, achter de keukengordijnen. Allereerst is hier...

0: Chip Taylor, Country and Western. Yeehaw! The same old story.
1: Een fijne van achter de keuken.
0: Je hebt zo je hobby's natuurlijk. Ik zit hier heerlijk radio te maken voor jullie. Maar er zijn ook mensen die wekelijks in het weekend toch wel in het stadion te vinden zijn.

0: was gevangen in de stilte. Mijn hart, dat klopte in mijn keel. Ik deed 5 passen terug en dacht, als ik deze kans verspeil.
1: Hij gaat hem zelf nemen. Ja, dat is natuurlijk maar de vraag of dat een verstandige beslissing is in deze fase van de strijd. Daar kan je over discussiëren. Nou, daar gaat hij.
2: Nee!
1: Hoog over. Kans verkeken.
0: Ik wilde wel.

0: achter de keukengordijnen.
1: Kees Prins van Jiskevit, dit is mijn club. Nou, vul ons zelf maar in. Ja, goed. Nou goed, kan een beetje wollig betekenen natuurlijk. En ach, die Duitse. Ja, mooi, Draffi Duitse hoorde je met Marmeside und Eisen.

0: waarschuwing. De meeste optredens in deze show zijn levensgevaarlijk. Doe dit thuis nooit na.
1: Hans de Knecht uit Doetinchem.
2: Hans de Knecht uit Doetinchem. Het moet nou toch niet gekker worden.

Rodgers, genaamd Michael Zeker. 1979, misschien zeker. Hij wist het zeker, had een dome rit. En ook een flinke met Let's All Chant. Leuk is dat, terugblikken op een verleden. Waarom jij waarschijnlijk goede herinneringen aan weet. Zo is het dan. Ook in uw regio gaat het weer even hartstikke lekker naar het zuiden van Nederland. Vanuit de polder is dit de Middle of the Road Show. Wereldwijd via diverse zendpalen. Hele lange masten en ook natuurlijk via het wereldwijde internet.

Dan ben je net lekker op dreef. Je leeft je leven zoals het moet. Je doet het ene optreden na het andere optreden. En dan overlijd je opeens op 54-jarige leeftijd in Parijs. In 2003 is hij overleden in Parijs. Robert Palmer. Maar gelukkig was het een hit van boven. Lieve luistervrienden. Daar gaat Robert Palmer in de Middle of the Road Show met Looking for Clues. Dit is de Middle of the Road Show. En jij bent welkom. In de voltooid verleden tijd. Met de plaatjes

fel rood gekleurd lampje. In de Middellandse Rood Studio met achter het dikke glas. Vandaag Arnold, een van de producers van de show. Wees welkom. Dag Arnold, lekker. Nee, kom even koffie brengen. Vind ik wel net zo lief voor jou. Daar gaat de Sweet Degrees voor jou. Dit is de Middellandse Rood Show. Fijn dat je erbij bent.

De Traveling Wilburys was een gelegenheidsband die in 1988 ontstond. Op initiatief van voormalig Beatle Josh Harrison. Naast Harrison bestond de supergroep Jeff Lynne, Roy Orbison, Tom Petty en Bob Dylan. Tot zover. En niet verder.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Jorien Ballast met het radio nieuws op Radio Seabreeze. Oppositiepartijen zijn weinig onder de indruk van de handreiking van het kabinet in de begroting. Pro en de vakbonden zeggen dat van terugdraaiing van de bezuiniging op sociale zekerheid geen sprake is. Er zou slechts uitstel zijn gegeven. De vakbonden zetten hun aangekondigde acties daarom door. Ook de rechtsoppositie is ontevreden, onder andere over de koopkrachtverbetering van 1,5 miljard. Het minderheidskabinet heeft voor haar plannen steun nodig van een deel van de oppositie. 3 15-jarigen en 2 14-jarigen zijn aangehouden in verband met een mishandeling en beroving in Purmerend. 3 van hen zijn weer thuis, maar blijven nog wel verdachten. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten. Op 20 augustus werd het slachtoffer uit het niets aangevallen door een groep van 12 fatbike-bestuurders. Hij kreeg meerdere schoppen tegen het hoofd en werd beroofd. Het geweld is gefilmd, de politie roept op deze beelden niet te verspreiden. Bij de Oost-Duitse kolencentrale Jenschwalde is een explosief ontdekt. De springstof was vastgemaakt aan een elektriciteitskabel, meldt de Duitse politie. Het explosief is niet ontploft, wel was er een korte stroomstoring door schade aan enkele kabels. De explosieve opruimingsdienst heeft de bom ontmanteld. In Duitsland worden vaker explosieven geplaatst op gevoelige plaatsen. Vorige maand werden op de luchthaven van Leipzig drones met explosieven gevonden. En de regen van de afgelopen weken heeft het neerslagtekort nog niet verholpen. Daarvoor waarschuwt Rijkswaterstaat in de droogtemonitor. Veel droogtemaatregelen zijn nog steeds van kracht of worden paraat gehouden om opnieuw in te zetten. Er is wel verbetering, het landelijke neerslagtekort is iets gedaald en de grondwaterstanden zijn licht gestegen. Maar volgende week wordt het overwegend droog en dan stroomt de helft minder water door de Rijn dan normaal in september. Het weer. Flinke zonnige periode en vrijwel overal droog bij ongeveer 20 graden en een matige tot vrij krachtige wind uit het westen. Tot zover het radio nieuws op Radio Seabreeze.
2: Organiseer je een evenement? Met entertainment van TopEx.nl maak je het echt onvergetelijk. Van privéfeest tot bedrijfsevenement. Al meer dan 30 jaar. Kijk op TopEx.nl.
3: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
4: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: Je brein staat nooit stil. Denken, schakelen, doorgaan de hele dag door. Bonusan Creatine Neurosupport is er voor jou. Ultrazuivere creatine met magnesium. Dat draagt bij aan een heldere geest. Nu 10% korting op Creatine Neurosupport van Bonusan bij de online drogist. Er is er maar één.
7: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
8: Mensenrelatie, Radboud Visser.
9: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
8: Jazeker.
10: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
11: Een nieuwe outfit nodig voor je kids? Bij Kicks shop je de leukste kindermode van topmerken zoals Z8, Jubel en Vergino. Van fijne basics tot zomerse looks. Voor 9:30 besteld is dezelfde werkdag verzonden. Gratis retourneren en achteraf betalen. Shop nu op kicks.nl.
12: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar Organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
13: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Seabreeze, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Seabreeze app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via je App Store.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
8: AM.

Radio Seabreeze 1098 of 1395 AM.

0: luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Radio Seabreeze. De man die vanmorgen vroeg bij een schietpartij in het Gelderse Overasselt om het leven is gekomen is een 51-jarige man uit Wijchen. Dat heeft de plaatsvervangend politiechef eenheid Oost-Nederland Jolande Aalbers tijdens een persconferentie bekendgemaakt. Bij de schietpartij zijn verder 2 agenten gewond geraakt. Het incident vond plaats op een boerderij die vorig jaar ook werd beschoten. De politie zegt 34 verdachten te hebben opgepakt, afkomstig uit verschillende landen. De Ajax-shop heeft begin vorige maand te maken gehad met een datalek bij logistieke partner Seva. Daarbij zijn persoonsgegevens van klanten buitgemaakt, blijkt nu. Dat heeft de Amsterdamse voetbalclub in een mail aan de klanten laten weten. Eerder was niet bekend of er persoonlijke data was gelekt, maar die duidelijkheid is er nu wel. Het gaat onder andere om telefoonnummers en huisadressen. Betaalgegevens zijn buiten schot gebleven. De club adviseert om extra alert te zijn op berichten die van Ajax afkomstig lijken te zijn. Volgende week woensdag zullen koning Willem-Alexander, koningin Maxima, prinses Amalia en prinses Beatrix de uitvaart van koning Harold van Noorwegen bijwonen. Harold overleed afgelopen vrijdag. De werkzaamheden voor die dag die in de agenda van de koning en de koningin genoteerd stonden komen te vervallen. De uitvaart vindt in de kathedraal van Oslo plaats. De koninklijke familie is nauw met het Noorse koningshuis verbonden. Koning Harold was de peetoom van prins Friso die in 2013 overleed. Oppositiepartijen zijn weinig onder de indruk van de handreiking van het kabinet in de begroting. Pro en de vakbonden zeggen dat van terugdraaiing van de bezuiniging op sociale zekerheid geen sprake is. Er zou slechts uitstel zijn gegeven. De vakbonden zetten hun aangekondigde acties door. Ook de rechtse oppositie is ontevreden over de koopkrachtverbetering van 1,5 miljard. Het minderheidskabinet heeft voor haar plannen steun nodig van een deel van de oppositie. Het weer, het blijft vanavond droog. In de nacht kan er in het westen enkele bui vallen. Het wordt vannacht 12 tot 16 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
3: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
4: Op zoek naar leuk werk? Ontdek je nieuwe baan op ontdektschoonmaak.nl. Kijk wat je verdient, kies waar en wanneer je werkt en ga morgen al aan de slag. En dat ook zonder diploma. Ontdek het snel op ontdektdeschoonmaak.nl.
5: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
6: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagbakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.
7: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Seabreeze, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Seabreeze app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via je App Store.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
8: Harmony, Love and Peace met Wim de Groot op Seabreeze.

0: Welkom bij de dinsdag Rockwave editie, vrienden. De eerste op de dinsdag, maar wel nummertje 224 in een loop der jaren. Rockwave op dinsdag, woensdag en vrijdag op CBS Radio 1395 AM. Het station waar je natuurlijk altijd naar luistert.
1: Van Seksbieren tot Jipsing Boermussel. Dit is Rockwave met Wim de Groot op Seabreeze 1395 AM.

Joe Cocker, Unchain My Heart. En we openen natuurlijk met Catapult uit de 70e jaren, Let Your Hair Hang Down. En dat was één van die geweldige nummers van destijds. Trouwens, deze komt ook uit die tijd. Dit is El Quinn en Wheelchair Groupie.

14 minuten over 6. En ook in de dinsdageditie van Rockwave natuurlijk een Nederlandstalige. En ik dacht, kom, het loopt zo'n beetje op het eind van de zomer. Ik draai Bert Herik nog een keer met een najaarszon.

ook een Nederlandstalige aanvragen? Dat kan gerust via mijn Facebookpagina. Dan klik je gewoon even op Wim de Groot, regio Almere. En dan zeg je, Wim, ik zou graag dat en dat willen horen. En dan draai ik dat voor je natuurlijk. Ja.

aan Rod Stewart, of kan beter maar zeggen Sir Rod Stewart. Die zingt een liedje over zijn baby Jane. Nou, die is hem wel gegund hoor, die man, dat hij Sir is geworden in Engeland. Dat vind ik helemaal geweldig. Komt de producer weer binnen. Bim, je vergeet weer wat. Oh ja, natuurlijk. Eet smakelijk allemaal.

0: De Loving Awareness Band natuurlijk ook op de dinsdageditie van Rockwave. Dit keer met Free Your Soul, voorafgegaan door Heart en Love Maker. Ja, eigenlijk verschilt de dinsdag niet van de woensdag en de vrijdag, vrienden. Het is allemaal hetzelfde, alleen de muziek, dat maakt het verschil.
1: Het is weer net als toen, op de Middengolf. Dit is Rockwave, met Wim de Groot, op Seabreeze, 1395 AM.

People are strange. Oftewel, mensen zijn heel erg raar. Als ik nou terugkijk naar de afgelopen zomer, dan denk ik toch dat deze titel niet helemaal opgaat. Dit is Galaxy Lynn. A long hot summer. Nou, a long wet summer. Dat was het eerder. Maar niet getreurd, het was wel leuk.

mooie Galaxy Lynn en A Long Hot Summer. Het is even kijken, 16 minuten voor 7, dus tijd voor de tweede Nederlandstalige, dacht ik zo. En ken je deze nog? Ik hou het wel eenvoudig, dat vind ik wel fijn. Dit is het goede doel, met eenvoud. Heerlijk.

natuurlijk mogen de Golden Earring niet ontbreken. Ook niet in de dinsdageditie van Rockwave. Dit was Bombay. Maar dat idee had je natuurlijk al lang. En dit zijn de Rolling Stones. Van een live concert met Let It Bleed.

zoals gezegd de Rolling Stones van een live album, Let It Bleed. En die L, die spreken ze dan ook zo lang uit. Zo echt zo'n L. 7:05, daar gaat de laatste vocale erin. En die is van Limousine en 75, What a Year.

Ja vrienden, het zit er weer op. De dinsdageditie van Rockwave is een feit. De eerste keer op dinsdag. Maar niet getreurd, morgen zijn we weer aan de beurt. En dan donderdag zender in Woeligwater en vrijdag weer een Rockwave. Nou, ja, het kan niet stuk hier op de 1395 AM hier op Seabreeze. Bedankt voor het luisteren, ik ga een hapje eten. En veel plezier met de andere programma's vanavond. En morgen met Seabreeze en natuurlijk, zoals gezegd, tot morgenavond. Dag.

0: Sea Breeze met nu het nieuws van 7 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Radio Sea Breeze. In hoger beroep heeft het Openbaar Ministerie opnieuw een levenslange celstraf tegen de 53-jarige Richard K. geëist voor de dubbele moord op Ineke en Sem uit Wijteveen. Volgens de advocaat-generaal is het stel kil en moedwillig binnen 5 minuten met geweld om het leven gebracht. Dat gebeurde in januari 2024 na een slepend conflict over de verkoop van het geboortehuis van K. Vorig jaar werd K. veroordeeld tot levenslang, maar ging in hoger beroep. De Haagse rechtbank oordeelt dat Nederland geen asielzoekers naar Italië mag terugsturen, omdat Italië nog steeds met opvangproblemen zou kampen. Asielminister Van den Brink heeft volgens de rechtbank niet genoeg duidelijk gemaakt dat de afspraken met Italië over het regelen van de opvang worden nagekomen. De uitspraak werd gedaan in een asielzaak die een Russische man had aangespannen. Hij vroeg op 18 juni asiel aan terwijl hij in Italië een inreisvisum had gekregen. Van den Brink vond dat met het nieuwe migratiepact dat op 12 juni inging de man naar Italië terug moest. Plaatsvervangend politiechef Eenheid Oost-Nederland Jolanda Aalbers meldt dat de eerste agenten die na een melding op de verdachte situatie bij een woning in het Gelderse Overasselt aankwamen, meteen werden beschoten. 2 agenten raakten gewond. Rond 4 uur vanmorgen kwam een melding binnen dat een grote groep personen met bivakmutsen bij de woning was gezien. Daar trof de politie een 51-jarige zwaargewonde man aan die later aan zijn verwondingen overleed. NAVO-baas Mark Rutte is het met Duitsland eens dat Rusland vorige maand achter de droneaanval op het vliegveld van Leipzig zat. Op sociale media schrijft Rutte dat het bewijs duidelijk is. Rutte meldt verder dat de NAVO zijn vermogen om Duitsland en andere NAVO-landen te beschermen zal blijven versterken. Tegen kwaadaardige daden zoals in Leipzig en verder in het bondgenootschap, aldus Mark Rutte. Het weer, het blijft vanavond droog. In de nacht kan er in het westen een enkele bui vallen. Het wordt vannacht 12 tot 16 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
2: Elke ochtend kijk je weer naar diezelfde keuken. Verouderd, niet meer jouw smaak, maar vervangen is duur en een hoop gedoe. Met Kitchen Makeover geef je je bestaande keuken een compleet nieuwe uitstraling. Zonder sloopwerk en verbouwing. Kitchen Makeover, de look van een nieuwe keuken voor een fractie van de nieuwprijs. Ga naar kitchenmakeover.nl en plan je gratis adviesgesprek.
3: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
4: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
5: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
6: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van Highclean. Perfect voor ramen, hout.

0: stil, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Sybris, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Sybris app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via

0: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op Radio Seabreeze. In hoger beroep heeft het Openbaar Ministerie opnieuw een levenslange celstraf tegen de 53-jarige Richard K. geëist voor de dubbele moord op Ineke en Sem uit Wijteveen. De Haagse rechtbank oordeelt dat Nederland geen asielzoekers naar Italië mag terugsturen, omdat Italië nog steeds met opvangproblemen zou kampen. Plaatsvervangend politiechef Eenheid Oost-Nederland Jolanda Aalbers meldt dat de eerste agenten die na een melding op de verdachte situatie bij een woning in het Gelderse Overasselt aankwamen meteen werden beschoten. Twee agenten raakten gewond. NAVO-baas Mark Rutte is het met Duitsland eens dat Rusland vorige maand achter de droneaanval op het vliegveld van Leipzig zat. Op sociale media schrijft Rutte dat het bewijs duidelijk is. Het weer, het blijft vanavond droog. In de nacht kan er in het westen enkele bui vallen. Het wordt vannacht 12 tot 16 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Radio Seabreeze.
1: Exota.
2: Echte limonade.
1: Exota.
3: Uit zuiver bronwater bereid.
2: Nu tijdelijk 2 gezinsflessen voor maar 1,90 gulden.
4: Wij bewijzen dat de AM wel kwaliteit heeft.

0: Sea Breeze met nu het nieuws van 8 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Radio Sea Breeze. De GGD Amsterdam bevestigt dat een 39-jarige vrouw uit Amstelveen het Westnijlvirus heeft. Ze zou het virus in Nederland hebben opgelopen en kreeg een hersenvliesontsteking. Dit jaar werd tot nu toe in Nederland bij 4 mensen het Westnijlvirus vastgesteld. Vorige week kwam het RIVM al met 3 infecties. In Nederland zijn al 2 mensen aan het virus dat door muggen kan worden overgedragen overleden. De politie en de ME zijn in het buitengebied van het Gelderse Overasselt nog steeds op de been en onderzoeken de schietpartij die vanmorgen vroeg plaatsvond, waarbij een 51-jarige man uit Wiegen om het leven kwam en 2 agenten gewond raakten. De oproep om niet naar het gebied te komen geldt nog altijd. Een grote groep personen met bivakmutsen werd vanmorgen vroeg in de buurt van de woning gezien waar het schietincident plaatsvond. Er zijn ondertussen 34 personen uit verschillende landen door de politie opgepakt. Consumentencollectief United Consumers verwacht dat de benzineprijs morgen een recordhoogte zal bereiken. Aan de pomp langs de snelwegen zal dan mogelijk ruim €2,66 per liter betaald moeten worden. United Consumers verzamelt iedere dag de brandstofprijzen van de 5 grootste aanbieders. Dat zijn Esso, BP, Shell, Texaco en Total Energies. De exacte prijs wordt morgenochtend verwacht, maar United Consumers denkt er niet ver naast te zitten. Als reactie op het bewijs dat Rusland achter de droneaanval zat die vorige maand bij het vliegveld van Leipzig werd gevonden, worden het Ruslandhuis in Berlijn en het Russische consulaat in Bonn gesloten. Duitsland zegt na onderzoek zeker te weten dat het hier om een Russische aanslagpoging ging. Begin augustus werd een drone die voorzien was van explosieve stoffen en een ontsteker in de buurt van een Oekraïens vrachtvliegtuig aangetroffen. Later werden nog 2 drones bij Leipzig gevonden. NAVO-baas Mark Rutte noemt het bewijs duidelijk. Het weer, het blijft vanavond droog. In de nacht kan er in het westen een enkele bui vallen. Het wordt vannacht 12 tot 16 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
2: In den beginne was er een verhaal. De chaos en de ander. Vrijdag 11 september, Verhalenhuis Haarlem, muziektheatergroep Revolve.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Je brein staat nooit stil. Denken, schakelen, doorgaan de hele dag door. Bonusan Creatine Neurosupport is er voor jou. Ultrazuivere creatine met magnesium. Dat draagt bij aan een heldere geest. Nu 10% korting op Creatine Neurosupport van Bonusan bij de online drogist. Er is er maar één.
6: Problemen met de buren? Vragen over bouwschade? Of gaat het niet goed in de VVE? Ga dan naar voorrecht-rechtspraak.nl. Aan de hand van rechterlijke uitspraken in vergelijkbare zaken los je het samen op. Voorrecht rechtspraak. Altijd een goede zaak.
7: Zin in topkwaliteit gedroogd vlees? Ga naar beefjerkykopen.nl. Daar hebben ze het grootste assortiment topkwaliteit jerky en biltong van Nederland. Met veel eiwitten, weinig of geen toegevoegde suiker, originele smaak en eerlijke prijzen. beefjerkykopen.nl. Nederlands oudste en grootste webshop voor topkwaliteit gedroogd vlees.
8: Seabreeze. Just look at our webshop for t-shirts, mugs, car stickers, and much more. Just go to our website and click on webshop.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
9: Please do not turn off your radio, but turn up the volume on your receiver as high as it can go.
10: Een uur lang het beste van oude en nieuwe platen. Het beste van oude en nieuwe platen. Je hoort het in Vinylicious.

heerlijke zoetsappige muziek van broer en zus Richard en Karen Carpenter. Oftewel de Carpenters, het was Close to You. Vanaf ook nieuwe muziek in vinylisjes. Brian Adams heeft afgelopen weekend een nieuwe LP uitgebracht. Gaan we zo meteen wel van draaien. Dit is Live in Color bij Seabreeze. Solace of You.

0: op je radio.
1: De beste nummers van LP's, 12-inch maxi's en singles. Dit is Vinylicious met Leo van

John Cougar Mellencamp. Amerikaanse artiest met Nederlandse voorouders. Scoorde in 1982 een bescheiden hit in de Top 40 met het fijne plaatje Jack and Diane. Daarvoor uit de 90s nog Live in Color and I've Got the Solace of You. Ja, zo nu we dan in Vinylicious ook nieuwe muziek. Ik heb het de vorige week al... ik heb er vorige week al iets van gedraaid van de nieuwe plaat van Kingfisher. De band bestaat uit Eddie, Fitz en McGoo, een drietal dat elkaar ontmoette aan de Universiteit van Limerick in Ierland. Ze schreven samen muziek en brachten in 2002 al een debuutsingle uit. En de bandleden lieten zich inspireren door Mumford & Sons, U2, Dermot Kennedy en Ben Howard. En ik zei het al, onlangs brachten ze hun nieuwe plaat uit en die is absoluut lekker hoor. Man on the Moon heb ik al gedraaid vorige week. Dit is een nieuwe single. 21, Kingfisher.

0: Nostalgie. Pure muziek. Seabreeze AM. Volg Seabreeze AM op Facebook. Facebook.com/radioseabreeze.
1: Leo van Dijk. Draait de beste nummers van het zwarte goud.
2: Het zwarte goud.
1: In Vinylicious.

Bij de Trots hadden ze zo'n jingle. Het zijn de platen die het hem doen. Nou, dat is waarheid als een koe, want dit is toch heerlijk. Uit 1970, Diana Ross en de Supremes. Ain't no mountain high enough. Hiervoor nog Billy Joel en Don't Ask Me Why. En Kingfisher hoorde je ook, een nieuwe single, 21. Zometeen nieuwe muziek van Bryan Adams. En je weet het, hè, elke week in Vinylicious een 12-inch maxi-single. Deze keer Frank Stallone, Far From Over.

0: het is weer wat anders dan Enjoy the Silence. Depeche Mode en Everything Counts. Daarvoor de maxi-single van deze week. De clubmix van Far From Over, natuurlijk uit de film Staying Alive. Ik heb het al diverse keren verteld. Vanavond in het programma nieuw plaatwerk van Bryan Adams. Het is inmiddels alweer zijn 17e studioalbum. En het is Bryan's eerste volledige album met nieuw materiaal op zijn eigen onafhankelijke label Bad Records. En op dit moment is hij bezig met een Noord-Amerikaanse tour. En of hij ook naar weer naar Europa komt, is nog niet helemaal duidelijk. En of hij Nederland gaat aandoen, nou, dat lijkt me dus wel. Want Bryan heeft veel te danken aan de Nederlandse fans. Dit is een track uit zijn nieuwe plaat, Roll With The Punches. Moet ik eens even kijken hoe de titel is, want ik moet even de microfoon draaien. Het is echt, ja, een beetje aanpassen hier. Will We Ever Be Friends Again?
1: I remember those summer days and those long hot summer nights.

0: luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 8 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Radio Seabreeze. De GGD Amsterdam bevestigt dat een 39-jarige vrouw uit Amstelveen het Westnijlvirus heeft. Ze zou het virus in Nederland hebben opgelopen en kreeg een hersenvliesontsteking. Dit jaar werd tot nu toe in Nederland bij 4 mensen het Westnijlvirus vastgesteld. Vorige week kwam het RIVM al met 3 infecties. In Nederland zijn al 2 mensen aan het virus dat door muggen kan worden overgedragen overleden. De politie en de ME zijn in het buitengebied van het Gelderse Overasselt nog steeds op de been en onderzoeken de schietpartij die vanmorgen vroeg plaatsvond, waarbij een 51-jarige man uit Wiegen om het leven kwam en 2 agenten gewond raakten. De oproep om niet naar het gebied te komen geldt nog altijd. Een grote groep personen met bivakmutsen werd vanmorgen vroeg in de buurt van de woning gezien waar het schietincident plaatsvond. Er zijn ondertussen 34 personen uit verschillende landen door de politie opgepakt. Consumentencollectief United Consumers verwacht dat de benzineprijs morgen een recordhoogte zal bereiken. Aan de pomp langs de snelwegen zal dan mogelijk ruim €2,66 per liter betaald moeten worden. United Consumers verzamelt iedere dag de brandstofprijzen van de 5 grootste aanbieders. Dat zijn Esso, BP, Shell, Texaco en Total Energies. De exacte prijs wordt morgenochtend verwacht, maar United Consumers denkt er niet ver naast te zitten. Als reactie op het bewijs dat Rusland achter de droneaanval zat die vorige maand bij het vliegveld van Leipzig werd gevonden, worden het Ruslandhuis in Berlijn en het Russische consulaat in Bonn gesloten. Duitsland zegt na onderzoek zeker te weten dat het hier om een Russische aanslagpoging ging. Begin augustus werd een drone die voorzien was van explosieve stoffen en een ontsteker in de buurt van een Oekraïens vrachtvliegtuig aangetroffen. Later werden nog 2 drones bij Leipzig gevonden. NAVO-baas Mark Rutte noemt het bewijs duidelijk. Het weer, het blijft vanavond droog. In de nacht kan er in het westen enkele bui vallen. Het wordt vannacht 12 tot 16 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: In den beginne was er een verhaal. De chaos en de ander. Vrijdag 11 september, Verhalenhuis Haarlem, muziektheatergroep Revolve.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Je brein staat nooit stil. Denken, schakelen, doorgaan de hele dag door. Bonusan Creatine Neurosupport is er voor jou. Ultrazuivere creatine met magnesium. Dat draagt bij aan een heldere geest. Nu 10% korting op Creatine Neurosupport van Bonusan bij de online drogist. Er is er maar één.
6: Problemen met de buren? Vragen over bouwschade? Of gaat het niet goed in de VVE? Ga dan naar voorrecht-rechtspraak.nl. Aan de hand van rechterlijke uitspraken in vergelijkbare zaken los je het samen op. Voorrecht rechtspraak. Altijd een goede zaak.
7: Zin in topkwaliteit gedroogd vlees? Ga naar beefjerkykopen.nl. Daar hebben ze het grootste assortiment topkwaliteit jerky en biltong van Nederland. Met veel eiwitten, weinig of geen toegevoegde suiker, originele smaak en eerlijke prijzen. Beefjerkykopen.nl. Nederlands oudste en grootste webshop voor topkwaliteit gedroogd vlees.
8: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Seabreeze, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Seabreeze-app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via je App Store.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
9: Welcome to the prestigious 8 Bush Racecourse, with a number of fine fillies running in today's ever-popular Family Dash.
10: I particularly fancy Duchess. She's in stall number 6, but in the past, she's been rather hesitant at jump 18. The weather's fine and the going's good, so we should have a fine event. Everything's looking super as they approach 18, the water jump. Oh, Duchess isn't happy. She's pulled up rather short, throwing jockey Leslie Biglet into the drink.
11: Welcome.

0: Sea Breeze met nu het nieuws van 8 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Radio Sea Breeze. De GGD Amsterdam bevestigt dat een 39-jarige vrouw uit Amstelveen het Westnijlvirus heeft. Ze zou het virus in Nederland hebben opgelopen en kreeg een hersenvliesontsteking. Dit jaar werd tot nu toe in Nederland bij 4 mensen het Westnijlvirus vastgesteld. Vorige week kwam het RIVM al met 3 infecties. In Nederland zijn al 2 mensen aan het virus dat door muggen kan worden overgedragen overleden. De politie en de ME zijn in het buitengebied van het Gelderse Overasselt nog steeds op de been en onderzoeken de schietpartij die vanmorgen vroeg plaatsvond, waarbij een 51-jarige man uit Wiegen om het leven kwam en 2 agenten gewond raakten. De oproep om niet naar het gebied te komen geldt nog altijd. Een grote groep personen met bivakmutsen werd vanmorgen vroeg in de buurt van de woning gezien waar het schietincident plaatsvond. Er zijn ondertussen 34 personen uit verschillende landen door de politie opgepakt. Consumentencollectief United Consumers verwacht dat de benzineprijs morgen een recordhoogte zal bereiken. Aan de pomp langs de snelwegen zal dan mogelijk ruim €2,66 per liter betaald moeten worden. United Consumers verzamelt iedere dag de brandstofprijzen van de 5 grootste aanbieders. Dat zijn Esso, BP, Shell, Texaco en Total Energies. De exacte prijs wordt morgenochtend verwacht, maar United Consumers denkt er niet ver naast te zitten. Als reactie op het bewijs dat Rusland achter de droneaanval zat die vorige maand bij het vliegveld van Leipzig werd gevonden, worden het Ruslandhuis in Berlijn en het Russische consulaat in Bonn gesloten. Duitsland zegt na onderzoek zeker te weten dat het hier om een Russische aanslagpoging ging. Begin augustus werd een drone die voorzien was van explosieve stoffen en een ontsteker in de buurt van een Oekraïens vrachtvliegtuig aangetroffen. Later werden nog 2 drones bij Leipzig gevonden. NAVO-baas Mark Rutte noemt het bewijs duidelijk. Het weer, het blijft vanavond droog. In de nacht kan er in het westen enkele bui vallen. Het wordt vannacht 12 tot 16 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
2: In den beginne was er een verhaal. De chaos en de ander. Vrijdag 11 september, Verhalenhuis Haarlem, muziektheatergroep Revolve.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Je brein staat nooit stil. Denken, schakelen, doorgaan de hele dag door. Bonusan Creatine Neurosupport is er voor jou. Ultrazuivere creatine met magnesium. Dat draagt bij aan een heldere geest. Nu 10% korting op Creatine Neurosupport van Bonusan bij de online drogist. Er is er maar één.
6: Problemen met de buren? Vragen over bouwschade? Of gaat het niet goed in de VVE? Ga dan naar voorrecht-rechtspraak.nl. Aan de hand van rechterlijke uitspraken in vergelijkbare zaken los je het samen op. Voorrecht rechtspraak. Altijd een goede zaak.
7: Zin in topkwaliteit gedroogd vlees? Ga naar beefjerkykopen.nl. Daar hebben ze het grootste assortiment topkwaliteit jerky en biltong van Nederland. Met veel eiwitten, weinig of geen toegevoegde suiker, originele smaak en eerlijke prijzen. Beefjerkykopen.nl. Nederlands oudste en grootste webshop voor topkwaliteit gedroogd vlees.
8: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Sea Breeze, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Sea Breeze app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via je App Store.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
9: It's nostalgia. It's the world of the 70s with Roger D's 70s Soiree. Yes, hello again. Welcome along to my latest 70s soiree. Sit back, enjoy and relax. Let's start off in the year 1970.

Well, you heard about the Boston. It's not one of those.

0: nieuws van 8 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Radio Seabreeze. De GGD Amsterdam bevestigt dat een 39-jarige vrouw uit Amstelveen het Westnijlvirus heeft. Ze zou het virus in Nederland hebben opgelopen en kreeg een hersenvliesontsteking. Dit jaar werd tot nu toe in Nederland bij 4 mensen het Westnijlvirus vastgesteld. Vorige week kwam het RIVM al met 3 infecties. In Nederland zijn al 2 mensen aan het virus dat door muggen kan worden overgedragen overleden. De politie en de ME zijn in het buitengebied van het Gelderse Overasselt nog steeds op de been en onderzoeken de schietpartij die vanmorgen vroeg plaatsvond, waarbij een 51-jarige man uit Wiegen om het leven kwam en 2 agenten gewond raakten. De oproep om niet naar het gebied te komen geldt nog altijd. Een grote groep personen met bivakmutsen werd vanmorgen vroeg in de buurt van de woning gezien waar het schietincident plaatsvond. Er zijn ondertussen 34 personen uit verschillende landen door de politie opgepakt. Consumentencollectief United Consumers verwacht dat de benzineprijs morgen een recordhoogte zal bereiken. Aan de pomp langs de snelwegen zal dan mogelijk ruim €2,66 per liter betaald moeten worden. United Consumers verzamelt iedere dag de brandstofprijzen van de 5 grootste aanbieders. Dat zijn Esso, BP, Shell, Texaco en Total Energies. De exacte prijs wordt morgenochtend verwacht, maar United Consumers denkt er niet ver naast te zitten. Als reactie op het bewijs dat Rusland achter de droneaanval zat die vorige maand bij het vliegveld van Leipzig werd gevonden, worden het Ruslandhuis in Berlijn en het Russische consulaat in Bonn gesloten. Duitsland zegt na onderzoek zeker te weten dat het hier om een Russische aanslagpoging ging. Begin augustus werd een drone die voorzien was van explosieve stoffen en een ontsteker in de buurt van een Oekraïens vrachtvliegtuig aangetroffen. Later werden nog 2 drones bij Leipzig gevonden. NAVO-baas Mark Rutte noemt het bewijs duidelijk. Het weer, het blijft vanavond droog. In de nacht kan er in het westen enkele bui vallen. Het wordt vannacht 12 tot 16 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: In den beginne was er een verhaal. De chaos en de ander. Vrijdag 11 september, Verhalenhuis Haarlem, muziektheatergroep Revolve.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Je brein staat nooit stil. Denken, schakelen, doorgaan de hele dag door. Bonusan Creatine Neurosupport is er voor jou. Ultrazuivere creatine met magnesium. Dat draagt bij aan een heldere geest. Nu 10% korting op Creatine Neurosupport van Bonusan bij de online drogist. Er is er maar één.
6: Problemen met de buren? Vragen over bouwschade? Of gaat het niet goed in de VVE? Ga dan naar voorrecht-rechtspraak.nl. Aan de hand van rechterlijke uitspraken in vergelijkbare zaken los je het samen op. Voorrecht rechtspraak. Altijd een goede zaak.
7: Zin in topkwaliteit gedroogd vlees? Ga naar beefjerkykopen.nl. Daar hebben ze het grootste assortiment topkwaliteit jerky en biltong van Nederland. Met veel eiwitten, weinig of geen toegevoegde suiker, originele smaak en eerlijke prijzen. Beefjerkykopen.nl. Nederlands oudste en grootste webshop voor topkwaliteit gedroogd vlees.
8: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Seabreeze, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Seabreeze app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via je App Store.
9: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

podcast, alleen de reis. Welkom bij een nieuwe aflevering van Dream Sessions.

Fijn dat je er weer bij bent bij Dream Sessions. Ik ben Bart de Zwart en samen duiken we in een wereld van pure muzikale beleving. Verwacht sfeervolle sounds, warme melodieën en die tracks die je even laten wegdromen. Pak een moment voor jezelf en laat de muziek je meenemen.

anders in de late avond. Minuten vervagen, gedachten drijven mee op de muziek. Je bent hier en dat is precies waar je moet zijn. Dream Sessions blijft je meenemen. Zonder haast, zonder ruimte.

late avond heeft iets bijzonders. Geluiden klinken intenser, emoties voelen dieper. De muziek reist met je mee. Hier bij Dream Sessions is er geen begin of einde. Alleen een stroom van klanken.

langzaam weg. De stad wordt rustiger. En de wereld schakelt een tandje terug. Dit is dat moment waarop je even loskomt van alles. En Dream Sessions vult de ruimte met...

De avond strekt zich uit. De drukte ebt langzaam weg. En de muziek neemt het over. Dit is het moment waarop alles even mag vertragen. Alleen klanken die de ruimte vullen. Perfect voor de deur. Perfect voor jou.

De avond trekt zich langzaam terug. En daarmee ook Dream Sessions. Droom zacht en neem de muziek mee in je hart. Tot de volgende droom. Wanneer we samen opnieuw verdwalen in liefde en mystiek.

0: Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 8 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Radio Sea Breeze. De GGD Amsterdam bevestigt dat een 39-jarige vrouw uit Amstelveen het Westnijlvirus heeft. Ze zou het virus in Nederland hebben opgelopen en kreeg een hersenvliesontsteking. Dit jaar werd tot nu toe in Nederland bij 4 mensen het Westnijlvirus vastgesteld. Vorige week kwam het RIVM al met 3 infecties. In Nederland zijn al 2 mensen aan het virus dat door muggen kan worden overgedragen overleden. De politie en de ME zijn in het buitengebied van het Gelderse Overasselt nog steeds op de been en onderzoeken de schietpartij die vanmorgen vroeg plaatsvond, waarbij een 51-jarige man uit Wiegen om het leven kwam en 2 agenten gewond raakten. De oproep om niet naar het gebied te komen geldt nog altijd. Een grote groep personen met bivakmutsen werd vanmorgen vroeg in de buurt van de woning gezien waar het schietincident plaatsvond. Er zijn ondertussen 34 personen uit verschillende landen door de politie opgepakt. Consumentencollectief United Consumers verwacht dat de benzineprijs morgen een recordhoogte zal bereiken. Aan de pomp langs de snelwegen zal dan mogelijk ruim €2,66 per liter betaald moeten worden. United Consumers verzamelt iedere dag de brandstofprijzen van de 5 grootste aanbieders. Dat zijn Esso, BP, Shell, Texaco en Total Energies. De exacte prijs wordt morgenochtend verwacht, maar United Consumers denkt er niet ver naast te zitten. Als reactie op het bewijs dat Rusland achter de droneaanval zat die vorige maand bij het vliegveld van Leipzig werd gevonden, worden het Ruslandhuis in Berlijn en het Russische consulaat in Bonn gesloten. Duitsland zegt na onderzoek zeker te weten dat het hier om een Russische aanslagpoging ging. Begin augustus werd een drone die voorzien was van explosieve stoffen en een ontsteker in de buurt van een Oekraïens vrachtvliegtuig aangetroffen. Later werden nog 2 drones bij Leipzig gevonden. NAVO-baas Mark Rutte noemt het bewijs duidelijk. Het weer, het blijft vanavond droog. In de nacht kan er in het westen enkele bui vallen. Het wordt vannacht 12 tot 16 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
2: In den beginne was er een verhaal. De chaos en de ander. Vrijdag 11 september, Verhalenhuis Haarlem, muziektheatergroep Revolve.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Je brein staat nooit stil. Denken, schakelen, doorgaan de hele dag door. Bonusan Creatine Neurosupport is er voor jou. Ultrazuivere creatine met magnesium. Dat draagt bij aan een heldere geest. Nu 10% korting op Creatine Neurosupport van Bonusan bij de online drogist. Er is er maar één.
6: Problemen met de buren? Vragen over bouwschade? Of gaat het niet goed in de VVE? Ga dan naar voorrecht-rechtspraak.nl. Aan de hand van rechterlijke uitspraken in vergelijkbare zaken los je het samen op. Voorrecht rechtspraak. Altijd een goede zaak.
7: Zin in topkwaliteit gedroogd vlees? Ga naar beefjerkykopen.nl. Daar hebben ze het grootste assortiment topkwaliteit jerky en biltong van Nederland. Met veel eiwitten, weinig of geen toegevoegde suiker, originele smaak en eerlijke prijzen. Beefjerkykopen.nl. Nederlands oudste en grootste webshop voor topkwaliteit gedroogd vlees.
8: Seabreeze. Just look at our web shop for t-shirts, mugs, car stickers, and much more. Just go to our website and click on web shop.

0: luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 8 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Radio Seabreeze. De GGD Amsterdam bevestigt dat een 39-jarige vrouw uit Amstelveen het Westnijlvirus heeft. Ze zou het virus in Nederland hebben opgelopen en kreeg een hersenvliesontsteking. Dit jaar werd tot nu toe in Nederland bij 4 mensen het Westnijlvirus vastgesteld. Vorige week kwam het RIVM al met 3 infecties. In Nederland zijn al 2 mensen aan het virus dat door muggen kan worden overgedragen overleden. De politie en de ME zijn in het buitengebied van het Gelderse Overasselt nog steeds op de been en onderzoeken de schietpartij die vanmorgen vroeg plaatsvond, waarbij een 51-jarige man uit Wiegen om het leven kwam en 2 agenten gewond raakten. De oproep om niet naar het gebied te komen geldt nog altijd. Een grote groep personen met bivakmutsen werd vanmorgen vroeg in de buurt van de woning gezien waar het schietincident plaatsvond. Er zijn ondertussen 34 personen uit verschillende landen door de politie opgepakt. Consumentencollectief United Consumers verwacht dat de benzineprijs morgen een recordhoogte zal bereiken. Aan de pomp langs de snelwegen zal dan mogelijk ruim €2,66 per liter betaald moeten worden. United Consumers verzamelt iedere dag de brandstofprijzen van de 5 grootste aanbieders. Dat zijn Esso, BP, Shell, Texaco en Total Energies. De exacte prijs wordt morgenochtend verwacht, maar United Consumers denkt er niet ver naast te zitten. Als reactie op het bewijs dat Rusland achter de droneaanval zat die vorige maand bij het vliegveld van Leipzig werd gevonden, worden het Ruslandhuis in Berlijn en het Russische consulaat in Bonn gesloten. Duitsland zegt na onderzoek zeker te weten dat het hier om een Russische aanslagpoging ging. Begin augustus werd een drone die voorzien was van explosieve stoffen en een ontsteker in de buurt van een Oekraïens vrachtvliegtuig aangetroffen. Later werden nog 2 drones bij Leipzig gevonden. NAVO-baas Mark Rutte noemt het bewijs duidelijk. Het weer, het blijft vanavond droog. In de nacht kan er in het westen enkele bui vallen. Het wordt vannacht 12 tot 16 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: In den beginne was er een verhaal. De chaos en de ander. Vrijdag 11 september, Verhalenhuis Haarlem, muziektheatergroep Revolve.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Je brein staat nooit stil. Denken, schakelen, doorgaan de hele dag door. Bonusan Creatine Neurosupport is er voor jou. Ultrazuivere creatine met magnesium. Dat draagt bij aan een heldere geest. Nu 10% korting op Creatine Neurosupport van Bonusan bij de online drogist. Er is er maar één.
6: Problemen met de buren? Vragen over bouwschade? Of gaat het niet goed in de VVE? Ga dan naar voorrecht-rechtspraak.nl. Aan de hand van rechterlijke uitspraken in vergelijkbare zaken los je het samen op. Voorrecht rechtspraak. Altijd een goede zaak.
7: Zin in topkwaliteit gedroogd vlees? Ga naar beefjerkykopen.nl. Daar hebben ze het grootste assortiment topkwaliteit jerky en biltong van Nederland. Met veel eiwitten, weinig of geen toegevoegde suiker, originele smaak en eerlijke prijzen. Beefjerkykopen.nl. Nederlands oudste en grootste webshop voor topkwaliteit gedroogd vlees.
8: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Seabreeze, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Seabreeze app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via